spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kan?

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat hij naar binnen is gesloten. Om jouw liefde uit te wissen en mijn wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen.

feeling, yeah. Yeah. Had before, no, no. Yeah.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Zo, en het volgende nummer, daar heeft deze meneer een verschrikkelijke hekel aan. Hij vindt er helemaal niets aan, maar toch speelt hij het voor ons. En ik vind hem heel erg mooi, en ik denk jullie ook. Ik zou bijna zeggen in de woorden van Cor van Eyck, luister en huiver naar Sari Nandé.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Van de stilte in het Van Bergen-IJzendoornpark tot en met de bedrijvigheid in de Goudse Poort. Altijd en overal. Gouwe Stad Radio, zo kleurrijk als de stad zelf.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: and your journey. I'll be by the fire, thinking nothing I've learned can prepare me for everything else that needs learning. Is this how it feels to feel certain?
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
1: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
3: I feel fantastic! I feel fantastic!
1: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits staat nog in de startblokken, maar is hier en daar al wel een beetje begonnen. In de regio bijvoorbeeld op de A20 naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten extra. Ook de N218 staat erbij, Spijkenisse-Oostvoorne. Vanaf Brille ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En een korte viel op de A4 nu naar Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Gouwe Stad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
9: Gouwestad.
10: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zaterdag uitgezonden programma.
11: I wanna grow up to be a politician.
12: Een zeer goede morgen, luisteraars. Van harte welkom bij Machiavelli, het politieke programma van RTV Gouwe Stad. Mijn naam is Marcel Vos en Arjan Doelman doet de techniek. We hebben vandaag weer ter introductie 2 nieuwe raadsleden uit de Goudse gemeenteraad. En dat zijn Jesse Hoekstra van JA21 en Lisa van den Berg van Leefbaar Gouden. Van harte welkom.
13: Ja, dank. Leuk om hier te zijn.
14: Dankjewel. Goedemorgen.
12: Ja, het lijkt al zo lang geleden, maar 1 april zijn jullie geïnstalleerd in de Goudse gemeenteraad. En jullie waren allebei van eigenlijk nieuwe partijen die niet eerder hadden meegedaan aan de verkiezingen. En eigenlijk de 2 grote winnaars van de verkiezingen, JA21, 3 zetels in de raad. En jullie met 5 zetels in de raad, Leefbaar Gouda. Ik kan me voorstellen dat dat toch een beetje als een verrassing kwam. Vooral Jesse, een nieuwe partij. En dan zit je opeens in de raad als nummer 2 van de lijst.
13: Ja, zeker. We waren in ieder geval heel erg blij geweest, al hadden we 1 zetel gehaald. Alleen de gesprekken die ik voerde met de inwoners van Gouda en ook vrienden op de voetbal. Ja, op een gegeven moment kregen we heel veel signalen binnen dat ze op JA21 gingen stemmen. Ik heb persoonlijk ook heel veel voorkeurstemmen gehaald, waar ik echt super trots en blij mee ben. Dus in die zin, ja, het is een verrassing, maar het komt ook weer niet helemaal onverwacht. Dus het is ook niet zo dat wij zeggen van nou, het is echt heel gek dat wij die 3 zetels hebben gehaald. als je ook kijkt binnen Gouda, wij hebben in principe, doen niet alle concurrerende partijen mee, om zo maar te zeggen, voor jaar 21. Wij zijn toch wel een van de weinige partijen die echt in die rechtse hoek zitten van de politiek. Dus dat heeft in ieder geval ook een
12: groot... Had je dan over bijvoorbeeld de PVV, Forum van Democratie?
13: Ja, Forum. Dus dat heeft in ieder geval ook wel geholpen, om heel eerlijk te zijn, denk ik. Ja, en wat je ziet, als nieuwe partij is het heel erg moeilijk om erin te komen. Hè? Ook om een stukje zichtbaarheid te krijgen in de stad. En ik denk dat dat voor Leefbaar Gouda iets makkelijker is geweest, omdat zij natuurlijk eigenlijk al in de raad zaten met twee zetels.
12: Toen nog bij GBG.
13: Ja, klopt inderdaad. En wat je ziet, Volt heeft het helemaal niet gered en de SP heeft één zetel. Dus ik denk dat beide partijen super blij mogen zijn met het resultaat.
12: Ja, en hoe was het voor jou, Lisa? Ja,
14: fantastisch natuurlijk. Wij zaten inderdaad al met twee zetels in de raad. En we gingen de verkiezingen in en we hadden wel echt van alle inwoners gehoord. Ze willen een ander geluid. Ze willen iets anders. Heel veel mensen waarvan we hoorden, nou, we gaan echt op Leefbaar, we willen iets anders. Vrij laat kom jij in de 20 natuurlijk nog erbij in de verkiezingen. Waarvan ik denk dat er ook wel heel veel overlap is. Dus heel veel mensen die op Leefbaar hadden gegaan, zijn uiteindelijk wellicht wel naar jij in de 20 gegaan vanwege ook de landelijke naam.
12: Zeg jij hiermee, we hadden eigenlijk gehoopt op nog meer zetels dan 5?
14: Ik denk dat iedere partij hoopt op meer zetels dan wat ze hebben. Dus dat kan ik uiteraard niet uitsluiten. Ja. Maar ik denk wel dat jaar 21 en Leefbaar toch heel veel overeenkomsten hebben. Maar we zijn fantastisch blij met dit resultaat. Het is fantastisch, ja.
13: Nee, wel terecht punt, denk ik. Want als je kijkt naar onze verkiezingsprogramma's, daar zit inderdaad heel veel overlap. En in ieder geval de signalen die ik krijg van de mensen die ik spreek, die twijfelt ook echt oprecht tussen Leefbaar en jaar 21. Ook zelfs in de mensen die best wel dicht bij mij staan. Dus dat is in ieder geval wel een geluid wat ik echt heel veel heb gehoord. Maar dat is in ieder geval ook een logischere keuze, dat je daartussen twijfelt dan tussen Leefbaar of Pro, denk ik.
14: Dus
13: dat is eigenlijk ook niet helemaal gek.
12: Ja, we gaan het straks even hebben over wat jullie gaan doen inderdaad. Maar we gaan eerst nog even terugkijken op afgelopen woensdag. Want toen was er weer een raadsvergadering. Hè, de tweede raadsvergadering eigenlijk. En die ging aanvankelijk vooral over het installeren van de burgerraadsleden. Dus laten we daar eens even mee beginnen.
13: Ja.
12: Er waren er 14 volgens mij. Een aantal opvallende dingen. Er zaten geen vrouwen bij. Hoe kan dat? Lisa, vraag ik even aan jou.
14: Nou, toch best gek. Want als je kijkt, we hadden het er net al even over voor de uitzending. Volgens mij is de verhouding man-vrouw in de raad nu zelf 18-17.
12: Ja.
14: Dus daar ligt het heel dicht bij elkaar. Waar dan die burgerraadsleden vandaan komen met al die mannen? Geen idee. Kan wel het tipje van de sluier. Wij hebben wel een vrouw die burgerraadslid wordt. Nog niet geïnstalleerd, maar dat komt eraan. Dus ja. Voor de rest zou ik niet weten. Ik kijk even naar jaar 21, want die hadden volgens mij helemaal geen vrouwen.
12: Die hadden ook geen vrouwen op hun lijst staan. Hè? En dan kunnen ze ook niet als burgerraadslid aangesteld worden.
13: Nee, klopt.
12: Hoe kwam dat?
13: Om als burgerraadslid aangesteld te worden, moet je in ieder geval op de lijst hebben gestaan. Nou ja, wij hadden inderdaad geen vrouw op de lijst. Daar is geen bewuste keuze zoals de SGP dat doet. Alleen ja, wij hebben geen vrouwelijke kandidaten die hebben gesolliciteerd om een plek. Moet wel zeggen, wij hebben jaar 21 in Gouda uit de grond gestampt. We hebben een verkiezingsprogramma in een hele korte tijd geschreven en van alles in moeten regelen. Dus eigenlijk die sollicitatieprocedure was eigenlijk zodanig korte termijn dat er ook niet heel erg veel ruimte was om te solliciteren. Volgens mij de sollicitatieprocedure maar 2 weken opengestaan. Dus dat was een vrij korte periode. Dus we gaan ervan uit dat in ieder geval de volgende verkiezingsperiode zeker vrouwen erop staan. Want die zijn zeker welkom. En overigens moet ik eraan denken, we hebben wel 1 vrouwelijke sollicitant gehad. Maar dat was een scamachtig iets. Dus
12: dat was niet
13: een echt persoon. Dus,
12: dat was fake.
13: Was fake. Dus vandaar dat wij geen burgerraadsleden hebben. Maar we gaan er zeker vanuit dat over 4 jaar we zelfs een vrouwelijk raadslid hebben.
12: Hebben jullie echt allemaal persoonlijk met Eerdmans gesproken, omdat hij even wilde checken van wat voor mensen gaan er namens mijn partij hier in Gouda meedoen?
13: Ja, zeker. Het is niet zo dat je een jaar 21 lokaal zomaar kan oprichten. Ja. Er zijn wel echt strenge voorwaarden voor. We hebben allemaal ook gesprekken gehad met het bestuur. Dat is één. Twee, Joost Eerdmans is in Gouden Langs geweest.
12: Ik heb foto's gezien namelijk.
13: Ja, heel leuk was dat. Dus we hebben een lokaal café georganiseerd om ook met de inwoners met elkaar te spreken. Ik denk dat dat wel een heel erg belangrijk iets is om signalen van de inwoners binnen te krijgen. Maar dat was niet onderdeel van de procedure, om zo maar te zeggen. Maar we zijn wel door wat hoepels gegaan. En jij 21 is ook een van de weinige partijen die ook heel veel, heel veel in het land is er geprobeerd om een lokale Jij 21 op te richten. En ik weet ook dat er heel veel daarvoor is afgewezen. Omdat ze juist die screening zo goed willen doen. En niet zomaar wildgroei aan lokale partijen willen hebben. En dat personen zich verbinden aan Jij 21. Terwijl Jij 21 zich niet echt wil committen aan die aan zo'n persoon.
12: Jij 21 heeft geloof ik in 7 of 8 gemeentes meegedaan. En daar zat Gouden dus bij. Dus Gouden was een beetje uitverkoren, zou je kunnen zeggen.
13: Ja, klopt. Ik denk dat wij er ook wel vroeg bij waren. Zodat wij in ieder geval ook door al die hoepels konden. Want in principe zaten er wel veel meer in de pijplijn. Alleen wat ik zeg, er zijn er een hele hoop ook afgewezen.
14: Het is ook best wel heel ingewikkeld en lang proces om als nieuwe partij mee te doen met de gemeenteraadsverkiezingen.
12: Ja. We gaan het straks even hebben over jullie achtergrond, hoe jullie bij de politiek terechtgekomen zijn. Nog even terug te komen op die 14 burgerraadsleden. Van Ja 21 was al een hele jonge man bij. Hè?
13: Ja.
12: Ik ben even zijn naam vergeten, maar er waren me twee dingen dat opviel. Hij was heel erg jong. Ik dacht, die zit nog op de middelbare school, maar misschien vergis ik me hoor. Maar het tweede was dat hij vertelde dat hij schermde. Toen dacht ik van, is de schermschool in Gouden de nieuwe voedingsbodem van Jaar 21? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
13: Ja, ik denk dat het alleen maar leuk is als Jelte, die zit bij de schermclub, onze fractievoorzitter. En die heeft de gave om mensen enthousiast te maken voor de politiek en voor Jaar 21. Dus dat is voor ons een hele mooie combinatie. En ik denk dat het alleen maar goed is om mensen zo aan te sporen. Dat ze in ieder geval lokaal iets kunnen betekenen. Dat is één. En twee, je zoekt naar de naam Floris Bunnik, ons burgerraadslid.
12: Ja.
13: En die is onlangs 18 jaar geworden. Hè? Dus dan mag je in ieder geval burgerraadslid zijn. En ik denk dat het ook een mooi signaal is dat zulke jonge mensen zich willen inzetten voor Gouden als raadslid. Tenminste als burgerraadslid in dit geval. En ik heb een primeur. In september wordt er nog een burgerraadslid voor Jaar 21 aangesteld. En die zal dan de allerjongste burgerraadslid overnemen, omdat die nog 18 moet worden.
12: Ah, kijk. Nou ja, over jonge verjonging van de gemeenteraad gesproken.
13: Ja, ja.
12: Want dat viel inderdaad op dat de gemiddelde leeftijd van de burgerraadsleden behoorlijk jong was. Een paar uitzonderingen, Max de Groot bijvoorbeeld Rolf van der Meijden, dat waren, die hadden grootvader kunnen zijn van een aantal van de aanwezige burgerraadsleden. Ja. Dat was heel opvallend.
13: Ja.
12: En een vader en zoon combinatie, Stootijn.
13: Ja.
12: Ook heel bijzonder.
13: Ja, heel leuk om te zien.
12: Ja, heel leuk om te zien. Burgerraadsleden doen bepaald werk, vooral commissiewerk. Weten jullie al wat jullie als raadslid voor aandachtspunt gaan doen in de gemeenteraad? Wat jullie portefeuille, wordt is een groot woord, maar jij Lisa, wat ga jij doen in de raad?
14: Ik ga me vooral richten op commissie samenleving. Dat is iets waar ik de afgelopen 4 jaar heel veel mee heb meegekeken. Ik heb meegeschreven aan het rapport De Absurditeit van het Systeem, wat we als Leefbaar Gouden hebben uitgebracht over de misstanden in de jeugdzorg. En onze fractievoorzitter Linda Verschutte, die heeft de afgelopen 4 jaar heel veel commissie samenleving gedraaid. Daar heb ik zoveel mee meegekeken, zoveel mee samengewerkt. Ja, dat past wel echt het beste bij mij. Ik vind fysieke leefomgeving ook hartstikke interessant. Maar ik denk dat wij een raadslid en een burgerraadslid hebben die zich daar fantastisch goed op kunnen storten. Dus ik ga mij samen met ons ander burgerraadslid richten op de commissie samenleving.
12: Ja, ook een boeiend onderwerp. Met WMO en jeugdzorg gaat er heel veel geld in om. Dus dat vergeten mensen wel eens. Het is een van de grootste begrotingsposten van de gemeente Gouda. Dus dat is een boeiende portefeuille, denk ik.
14: Absoluut.
12: Vast heel veel succes mee. Maar we gaan nog even over jou praten als persoon. Je bent nog jong. Hoe oud ben je?
14: 24.
12: Dan ben je ook, behoor je ook tot de jonge raadsleden. Dus ook daar is niet alleen bij de burgerraadsleden, maar ook in de raad zelf is natuurlijk al een verjongingskuur aan de gang, zou je kunnen zeggen. De gemiddelde leeftijd is behoorlijk naar beneden gegaan vergeleken bij bijvoorbeeld 4 jaar geleden. Hoe ben jij in de politiek terechtgekomen?
14: Ik vond het altijd landelijk al hartstikke interessant, maar ik ben een geboren getogen Gouwenaar. Dus een jaar of 5 geleden ging me oriënteren van wat speelt er eigenlijk in de stad? Welke partijen zijn er? Toen kwam ik uiteindelijk bij GBG terecht. Vond ik hartstikke interessant. Werd ik meteen uitgenodigd om een fractievergadering mee te draaien. Daar is uiteraard het een en ander gebeurd. Toen zei Jan de Koning...
12: Ja, er is een en ander gebeurd, maar mij zegt het niks hoor. Mij zegt het niks.
14: Ik denk dat niemand zich zonder reden afsplitst.
12: Nee, maar wat was de reden dan?
14: Ja, daar ga ik me verder niet over uitweiden. Ik denk dat jullie daar onze fractievoorzitter voor nodig hebben.
12: Onverenigbaarheid van karakters kan je dan altijd zeggen.
14: Precies. Ja. Ik denk dat ik niet de persoon ben om me daar verder over uit te laten.
12: Nee.
14: Maar uiteindelijk hebben Jan de Koning, Linda Verschut en ik met z'n drieën zijn wij Leefbaar Gouda begonnen. En sindsdien, ja, je komt in zo'n rollercoaster terecht. Je wordt er helemaal in opgeslokt, meegezogen. En kom je in een heel apart wereldje terecht. Maar het is zo interessant. En ik leer iedere week. Het is ook heel goed voor sociale vaardigheden. Want nu ook, we hebben 35 nieuwe raadsleden. Je moet toch met elkaar gaan kijken van, hey, wie ben jij, wie ben ik? Kunnen we goed samenwerken? Ik vind het hartstikke interessant. Superleuk.
12: Ja. En je hebt hier ook op school gezeten, neem ik aan?
14: Zeker.
12: Basisschool, middelbare school.
14: Ooit begon op het Carillon. Op loopafstand. En uiteindelijk naar het GSG geweest. Op de burgemeester Martensingel. Toen heb ik even een uitstapje gemaakt naar Rotterdam. Daar heb ik luchtvrachtspecialist zogenaamd gestudeerd.
12: Je zegt er wel bij zogenaamd.
14: Ja, ja, als je op het mbo hebt gezeten, dan mag je dat niet studeren.
12: Oh, oké. Okay.
14: Heb ik gehoord.
12: Ik dacht dus... dat je het meer had over je eigen inzet op dat moment. Zogenaamd gestudeerd. Maar ik bedoel het in een andere context.
14: Ja, ja. Voordat alle universitaire collega's boos worden.
12: Ja, en wat doe je nu van werk?
14: Ik ben cabin supervisor bij KLM Cityhopper. En dus dat betekent dat ik stewardess ben. En dat doe ik 50%. En de andere 50% geef ik training op kantoor als flight safety trainer. Dus ik leid onder andere nieuwe collega's op. Maar ook alle stewards en stewardessen moeten ieder jaar 2 dagen opnieuw examens doen. Dus dat neem ik af. Cockpit trainingen neem ik af. Ja, je kan het zo gek niet bedenken.
12: Ja, en cityhoppers, welke routes vliegen die dan?
14: Heel Europa.
12: Heel Europa. Ja, vertel eens wat jij zoal doet. Waar vlieg je zoal naar heen?
14: Heel veel naar de UK. Maar ja, daar liggen ook de meeste bestemmingen. Want Cityhopper heeft ooit een Engelse maatschappij overgenomen. Maar we vliegen ook naar Zuid-Spanje, naar Servië, naar Trondheim in Noord-Noorwegen. Ja, je kan het zo gek niet bedenken. Dus één moment ben je aan het husky sleeën in Noorwegen. En het andere moment lig je op het strand in Valencia.
12: Oké, okay, dus je combineert wel het, hoe zeg je dat, het noodzakelijke met het aangename, zo te horen.
14: Ja, zeker.
12: Ja. En is dat altijd vanaf Schiphol? Want er zijn ook cityhoppers in Rotterdam Airport, The Hague Airport. Maar dat is niet van jullie maatschappij dan misschien?
14: Nee, niet van de KLM.
12: Ik zie wel een vliegtuig daar, wat staat cityhopper staat dan op, maar dat is niet van de KLM.
14: Nee.
12: Oké. Okay. Dan gaan we even naar muziek luisteren. Jij hebt gekozen voor Doe Maar, de Bom. Waarom?
14: Allereerst is het gewoon een hartstikke lekker nummer. Maar ik denk toch, het nummer is natuurlijk ontstaan tijdens de Koude Oorlog. Ik denk dat het nog steeds een actueel thema is.
12: Ja, en uit de tijd van je grootouders, hè?
14: Ja, maar ik ben er wel echt mee opgegroeid.
12: Ja, oké. Okay. Doe maar.

0: Ja, doe maar inderdaad een nog heel actueel nummer. Helaas. Jesse, we gaan nog even verder met de afgelopen woensdag, die vergadering. Want iedereen dacht, het gaat alleen over het installeren van nieuwe burgerraadsleden. Maar dat was niet zo. Want er kwam een motie van jouw partij met de SP.
1: Ja, precies.
0: En de SP.
1: Ja, het was niet alleen de formele procedure met het aanstellen van de burgerraadsleden. Maar wij hebben ook een motie ingediend, samen inderdaad met de SP. Dat is eigenlijk een motie die dan niet op de agenda past. Dus dat noemen we dan een motie vreemd. En wij hebben daarvoor een motie ingediend.
0: Vreemd aan de orde van de dag is geloof ik.
1: Vreemd aan de orde van de dag. Ja. En dat hebben wij dus eigenlijk al voor de tweede keer gedaan. In een raadsvergadering.
0: Twee raadsvergaderingen, twee keer een motie ingediend. Ja. Jullie willen zeggen, nou, wij zijn er.
1: Juist. En ook twee keer het onderwerp parkeren.
0: Ja.
1: Het onderwerp parkeren is natuurlijk ook wel een heel belangrijk verkiezingsthema geweest. Ja. En wij hebben ons daar ook wel heel erg op geprofileerd. Wij vinden het belangrijk dat op dit onderwerp gewoon de aandacht blijft. En los van dat wij vinden dat het compleet anders moet, ook onder andere parkeren in Kort Akkeren. Ik heb heel veel contact ook met het collectief tegen betaald parkeren. Mick van der K, de voorzitter daarvan. Die doet dat samen met de dansschool Anne Meijken. En ja, daar trek ik ook gewoon heel veel mee op. En wij proberen ons gewoon in te zetten voor de voetbalvereniging die daar zit, voor de ondernemers die daar zitten, voor de dansschool die daar zit. En daar blijven we ons gewoon voor inzetten. Nogmaals, dat vinden wij een heel belangrijk onderwerp. En daarnaast, er gebeurt ook nog steeds van alles op dit onderwerp. Allerlei pilots worden er nu afgeschoten op de wijk. Terwijl de uitvoerbaarheid te wensen overlaat. Er zitten ook gewoon heel veel vraagtekens bij.
0: Laten we daar even op ingaan, want waar ging jullie motie over?
1: Onze motie, wij hebben een motie ingediend. Er speelt gewoon heel veel in die
0: wijk. Het ging over de blauwe zone.
1: De blauwe zone en specifiek bij de plusondernemer. En die blauwe zone is weggehaald. En er is een uitspraak over gedaan dat dat ten onrechte is gebeurd.
0: Ja, er is een bezwaarschrift ingediend. En dat is door de bezwaarschriftencommissie heeft de klager in het gelijk gesteld.
1: Juist. En wij hebben daarvoor een motie ingediend. Want wat je nu ziet, de reactie van de gemeente Gouda, die gaat weer allerlei obstakels opgooien. En volgens mij moeten we die commissie gewoon heel erg serieus nemen. En vandaar dat we die motie ook hebben ingediend.
0: Dat leidde tot een schorsing.
1: Ja.
0: Want de reacties waren een beetje gemengd. Als ik even twee soorten reacties moet geven. Eén was ervan, dat beleid moet nog geëvalueerd worden. En het college is al bezig met een nieuwe oplossing om in ieder geval voor een beperkt aantal parkeerplaatsen het parkeren heel goedkoop te maken.
1: Ja.
0: Sarkantini heeft daar een toelichting op gegeven.
1: Ja.
0: En de tweede reactie was, we gaan hier vrijdag nog over praten. En dat is een onderwerp dat je eigenlijk in een grotere context moet bekijken. Want nu ga je één klein onderdeeltje aanpakken, terwijl het misschien verstandiger is en ook juridisch haalbaarder is om het hele pakket dan opnieuw te bekijken.
1: Ja, maar ik vind daar wel wat van. Want volgens mij duurt het nu wel heel erg lang, de problemen in die wijk, die nog steeds niet worden opgelost.
0: Jij vindt de suggestie van Sarkantini geen oplossing?
1: Nee, zeker niet.
0: 40 cent per uur zou je dan moeten betalen.
1: Ja, maar ik denk sowieso wat ik al aangaf. Er worden nu allemaal pilots de wijk op afgeschoten. De uitvoerbaarheid laat wensen over. Ik denk dat er inderdaad zeker moet worden gekeken naar een bredere oplossing. Want dit ging echt om een specifiek voorbeeld. Alleen ik denk dat je op een gegeven moment ook niet meer kan uitleggen aan de ondernemer van we pakken er nu maar één deeltje uit. Dat willen we eigenlijk niet gaan doen. Dus we gaan er pas over een jaar naar kijken om alles op te pakken.
0: Nou, dat hebben ze niet gezegd in zoverre. Want er komt natuurlijk een nieuw college en er komt een nieuw akkoord. Dus het zou natuurlijk kunnen zijn, dat in dat akkoord iets daarover wordt opgenomen. Over hoe er in de toekomst, in de nabije toekomst, en dan kan een nieuw college daarmee aan de slag gaan.
1: Een ondernemer heeft daar niks aan. Het zou kunnen zijn. Ik denk dat het juist goed is om problemen te constateren en daarvoor moties ook in te dienen om dat direct aan te pakken. Ja. Het klopt inderdaad dat we nu bezig zijn met het proces raadsbreed werken. Ja. Zeker, ik denk dat je daar in ieder geval ook op doelt. Afgelopen vrijdag is dat ook te sprake gekomen. Alle onderwerpen die belangrijk zijn voor Gouda worden ook besproken. En er wordt gekeken naar gezamenlijke doelen om een raadsbreed akkoord uiteindelijk op poten te kunnen krijgen. Dus zeker belangrijk dat dat mee wordt genomen. En wij houden gewoon lekker iedereen scherp voor
0: parkeren. Even voor de duidelijkheid, jullie hebben uiteindelijk de motie wel ingetrokken zelf.
1: Ja, klopt. De bedoeling is uiteindelijk wel dat je een meerderheid haalt. En als je ook de reactie zag van sommige partijen die inderdaad nog echt vooral eerst het gesprek afgelopen vrijdag aan wilden gaan.
0: Ja.
1: Ja, ik denk dat je daar ook dat mee moet nemen. En ik denk dat het niet verkeerd is dat het op de agenda stond. Omdat wij één, weer het probleem agenderen. Twee, de reactie van de wethouder hebben gehoord. En nogmaals het weer te sprake hebben kunnen brengen. Dus we blijven het hoge prioriteit geven.
0: Ja, Lisa, hoe kijken jullie daar tegenaan? Want je had natuurlijk kunnen zeggen, wij ondersteunen deze motie. En we adviseren jullie, brengen maar lekker in stemming. Maar dat is niet gebeurd volgens mij.
2: We hebben wel aangegeven dat we de motie zouden steunen.
0: Ja.
2: Omdat we echt de problematiek in de wijk zien.
0: Ja.
2: Alleen wat jullie net ook aangaven, het is natuurlijk wel zo. We zijn inderdaad bezig met een samenlevingsakkoord. Het is een agenda, een onderpunt dat zo hoog op de agenda staat. Ik denk ook zodra het samenlevingsakkoord er is, dat het een van de eerste onderwerpen is die besproken en behandeld zal gaan worden. En daarom hadden wij ook zoiets van, oh, maar de timing is gewoon eigenlijk net niet lekker. Want laten we eerst gewoon die vrijdag even afwachten. En dan zodra dat akkoord er is, met z'n allen zorgen dat de problematiek voor heel die wijk wordt opgelost. In ieder geval daar ons echt keihard voor maken. In plaats van dat we nu inderdaad één stukje oplossen.
0: Ja, want dat was ook een beetje het verhaal van Sargentini. Je kan niet zomaar één stukje eruit plukken. Hè? Want er is natuurlijk er ligt een besluit dat door de vorige raad is goedgekeurd. En dan kan je niet zomaar één stukje eruit halen. Dat was haar verhaal ongeveer ook. Ja, dat is juridisch moeilijk, zei zij. Nou ja, ik weet niet of dat waar is, maar het...
1: Het is wel zo, er waren op een gegeven moment wel zodanig veel onduidelijkheden. En er werd in ieder geval door sommige partijen, dus onder andere door Leefbaar, aangegeven inderdaad van, ja goed, wij zullen die motie steunen, maar de timing is wat onhandig. En wij hebben inderdaad naar de schorsing besloten om de motie aan te houden. In die zin, nogmaals, we houden het thema parkeren scherp. Ik denk dat het zeker belangrijk is.
0: Ja, maar laten we het ook niet te belangrijk maken. Want er zijn nog zoveel andere dingen waar Gouda natuurlijk ook mee te maken heeft.
1: Zeker,
0: we hebben
1: het
0: even over de jeugdzorg, de WMO gehad.
1: Ja,
0: Huizenbouw, netcongestie, je kan het zo gek niet bedenken.
1: Ja.
0: Er zijn allerlei problemen op te lossen.
2: Absoluut.
0: We zijn erg benieuwd uit. Daar komen we straks aan het eind van het programma nog even op terug. Op het samenlevingsakkoord. We gaan nog even over Jesse praten. Jij bent maar 24 en jij bent iets ouder, denk ik.
1: Ja, ik ben 30.
0: 30?
1: Ja.
0: En dat betekent dat je iets meer verleden hebt. Dus dat misschien iets meer te vertellen is over jouw verleden. Je bent een geboren getogen Gouwenaar?
1: Ik ben officieel geboren in Rotterdam. Ik woon hier wel heel mijn leven. Ik heb op de basisschool gezeten in de Triangel. Daarna ben ik naar de Goudse Waarden gegaan, ook in Gouda. En ik heb gestudeerd in Den Haag. Heb ik rechten gestudeerd. En vanuit daar ben ik mijn loopbaan begonnen.
0: Maar je hebt ook nog in Amsterdam gestudeerd, las ik ergens?
1: Ja, klopt inderdaad. Legal management heb ik daar gedaan.
0: Ja, precies. En ben je nu jurist? Ben je officiële jurist of hoe noem je dat?
1: Ja, het is geen beschermd beroep, maar ik heb mijn rechtenopleiding wel afgemaakt. Dus ik ben in die zin wel jurist, zeker. Ja.
0: Ja, en wat doe je voor werk op dit moment?
1: Ja, momenteel ben ik bezig met het opbouwen van mijn eigen bedrijf. Ik weet niet of ik nu de reclame
0: mag. Ja, je mag van
1: datajuristen.nl. Ja. Dus eigenlijk is dat voor ondernemers die hun privacy inrichting binnen hun eigen organisatie goed ingericht wil hebben. Dus,
0: Maar laten we even, dat is je bedrijf, maar je werkt ook nog gewoon in dienst bij een organisatie. Wat doe je daar? Gaan we zo even door op het bedrijf.
1: Ja, ik doe in principe hetzelfde werk. Dus ik ben me gaan focussen op het privacyrecht en alle ontwikkelingen op AI. Dus daar adviseer ik over. Dat doe ik nu binnen de gemeente Den Haag. Als privacy lead binnen de dienstbedrijf.
0: En is dat een fulltime baan?
1: Ja, fulltime baan. Dat is in gemeenteland is dat 4x9 is al fulltime. Dus 36 uur. Daarnaast heb ik dus een dag over. En daar ben ik bezig met raadswerk. Maar ook bezig met het bouwen van mijn eigen bedrijf.
0: Ja, is het allemaal nog wat te combineren? Want je bent ook nog voetballer. We gaan het zo meteen nog even over hebben.
1: Ja,
0: het lijkt me toch een drukke agenda worden.
1: Ja, ik heb ook nog onlangs mijn grote trots een kleine gekregen.
0: Kijk.
1: 3 maanden oud.
0: Oh jee, niet slapen s'nachts. Ik hoor het al.
1: Ja, nou, dat valt eigenlijk wel erg mee. Hij is nu een beetje verkouden. Maar nog wel inderdaad. Nee, het is zeker goed te combineren. De gemeente Den Haag is een hele fijne werkgever. Dus je kan jezelf je werktijden indelen. Wat in ieder geval ook ruimte biedt, zeg maar, om meer tijd te maken voor raadswerk. Maar ook voor mijn eigen onderneming. Wat ik al aangaf, 4x9 heb je een dag vrij en dat biedt gewoon heel veel mogelijkheden. En daarnaast, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus bijvoorbeeld zoals vandaag, ja, dan zeg je van, dat is weer raadswerk, maar ik vind het ook hartstikke leuk om hier te zitten.
0: Ja, want heeft het gekomen dat het bedrijf wat je doet, ik heb daar even naar op die website gekeken en dan denk je van, Wat zijn dat allemaal voor producten die jullie aanbieden? Het is allemaal in het Engels, hè? Het is 100% Engels wat er aangeboden wordt. Kun je even toelichten wat al die ingewikkelde dingen eigenlijk betekenen?
1: Ja, de website is nog gedeeltelijk in ontwikkeling. Het is wel heel erg, want de website bestaat nu een paar weken pas. Maar wat wij nog wel aanbieden is FG as a service en PO as a service.
0: Ja, dat bedoel ik, die termen. Leg die termen eens uit.
1: Ja, dus sommige organisaties die verwerken zoveel persoonsgegevens of bijzondere persoonsgegevens dat je verplicht bent om een functionaliteitsgegevensbescherming aan te stellen.
0: Dat is een FG.
1: Een FG, juist. Dus dat is een afkorting. Dus die zijn in ieder geval verplicht om zo'n FG aan te stellen. En daarvoor zetten wij ons in en registreren wij ons bij autoriteit persoonsgegevens. Dus de toezichthouder op die persoonsgegevens.
0: En andere producten waar je het net over had?
1: PO is een service, dat is eigenlijk een soort van zelfde werkzaamheden.
0: Wat betekent PO in dit
1: PO geval? PO is privacy officer. En dan ben je eigenlijk vooral bezig met tweede lijns werkzaamheden. Dus echt het oppakken bijvoorbeeld van een datalek. Nou, het komt steeds meer in het nieuws. Dus het werkveld is ook steeds groeiende. Odido, Basic Fit, alle datalekken. Dus,
0: universiteiten, allerlei terreinen gebeurt het.
1: Ja, en alle ontwikkelingen op AI. Dus het is een heel groeiend...
0: Een gouden markt, zou ik bijna willen zeggen.
1: Ja, zeker. Het is geen slechte markt.
0: Nee. En doe je dat alleen of doe je dat met andere mensen samen?
1: Ik doe dat met een paar collega's. Heb ik dit nu opgezet. Dus in principe werken we nu ook samen met de cybersecurity bedrijf. Zodat zij in ieder geval het compliance vraagstuk volledig kunnen aanbieden.
0: Compliance vraagstuk, hè? Dan denk je dat mensen weten wat we dan bedoelen.
1: Ja,
2: dat is bij de KLM ook wel een heel actueel thema, hoor.
0: Ja. Vertel eens, wat is compliance bij de KLM?
2: We proberen ons natuurlijk zo goed mogelijk alle regels te houden.
0: Ja.
2: Moet ik wel denken dat Jesse hier veel meer over kan vertellen, omdat ik veel meer op het stukje veiligheid zit. Dus ik draag hem toch weer over naar jou. Ik weet alleen dat ik heb gisteren de presentatie van onze managing director meegemaakt. En
0: toen werd compliance ook genoemd.
2: Nou, niet één keer. Ja, in ieder geval, er werd 10 keer over
0: genomen. 10 keer. Ja. Nou, dus nog 1 keer. Wat is compliance precies?
1: Ja, om het heel plat te slaan. Je bent bezig met het voldoen aan de wet of regelgeving die er is. En compliance is dan heel breed. Dus dat kan regelgeving zijn vanuit privacywetgeving. Maar dat kan ook vanuit allerlei andere wetten zijn. Bijvoorbeeld

0: niet goed is geregeld en zo.
1: Ja.
0: En dat er ook soms de manier waarop de data worden opgeslagen niet deugt. Maar daar gaan jullie toch niet over, neem ik aan.
1: Nee, zeker wel. Wat wij doen een stukje advieswerk. Ook bijvoorbeeld om mijn werkzaamheden binnen de gemeente Den Haag wat meer te duiden. Als er bijvoorbeeld een nieuw initiatief is en ze willen bijvoorbeeld met een nieuw programma gaan werken, dan kijken wij mee van, deugt dat programma ook? Is dat goed beveiligd? Want er gaan wel allerlei persoonsgegevens, hè, van ons als inwoners erin. En wij willen juist die misbruik voorkomen. Dus het antwoord is ja.
0: Ja. Betekent dat dat je ook met een gespecialiseerd oog kijkt naar wat er in Gouda gebeurt? Want ik kan me voorstellen dat je als je er zo mee bezig bent, dat je ook je afvraagt van, hoe is nou eigenlijk Gouda geregeld? Is dat wel allemaal veilig met onze persoonsgegevens?
1: Ja, ik merk toch wel als ik nu een presentatie krijg, dat ik daar dan extra op gefocust ben. Ja. Van hoe is dat dan ingeregeld? En zijn de risicoanalyses voor op het privacygebied allemaal wel gebeurd binnen de gemeente Gouda? Dus dat is in ieder geval wel erg leuk dat je dan eigenlijk ook eigenlijk met die andere bril meteen kijkt. Dus zeker in het inwerkprogramma komt het al voorbij, hè? Want wij krijgen dan ook informatie hoe het staat met de informatiebeveiliging binnen de gemeente Gouda. Maar ook het stukje privacy komt daarbij kijken. Dus dat is eigenlijk heel erg interessant.
0: Ja, even over het inwerkprogramma gesproken, Lisa. Er zijn eigenlijk een bepaald aantal bijeenkomsten. Ik weet niet hoeveel precies. Maar...
2: Ik zou ook niet durven zeggen hoeveel precies. Het zijn in ieder geval een heel aantal. En het gaat inderdaad van privacy naar gemeentefinanciën, naar welke organisaties ontvangen allemaal subsidie. We gingen op een gegeven moment speeddaten. Dat was echt superleuk, mega interessant.
0: Speeddaten, vertel dat eens. Ik kan me daar allerlei voorstellingen over geven. Maar het zal er waarschijnlijk één bepaalde betekenis hebben.
2: Ja, klopt. Er zaten allemaal organisaties die allemaal subsidie krijgen van de gemeente. Eigenlijk allemaal, nou, de meeste allemaal vanuit de commissie samenleving eigenlijk. Allemaal maatschappelijke thema's, maatschappelijke onderwerpen waar die mensen zich allemaal voor inzetten. En je kreeg een nummer en alle tafels met die organisaties hadden een nummer. Daar ging je bij zitten. Mocht je een aantal minuten met die mensen praten. Dat was superleuk. Ik heb waanzinnig leuk gesprek gehad. En na een aantal minuten ging de bel. En dan moest je door. Nou, ik vond dat erg lastig.
0: Het was een manier om heel snel even kennis te maken met maatschappelijke organisaties.
2: Ja, zeker. Maar ja, ik zat dan zo in dat gesprek dat die griffie die zat maar achter me met die bel. En ja. Ik dacht, okay, ik ben helemaal niet uitgepraat. Ja. Maar we moesten door.
0: Ja.
2: Ik vond het
0: een wat heeft je het meest aangesproken? Gesproken van die gesprekken? Dat je denkt van, nou, dat was een eye-opener voor mij.
2: Waar ik me eigenlijk helemaal niet zo van bewust was, is dat er heel veel Oost-Europese mensen in Gouda zijn die nu ook dak- en thuisloos zijn. En dat er een organisatie is die zich daarvoor inzet.
0: Vaak voormalige arbeidsmigranten. Hè?
2: Ja, klopt. Want als zij dus hun baan verliezen, verliezen zij ook een huisvesting. Ja. Ik dacht eigenlijk dat die problematiek heel veel in het Westland speelde. Maar in Gouda is dat ook echt een groot probleem. En er is bij die groep zoveel schaamte dat ze eigenlijk ook het heel lastig vinden om dat met hun familie te bespreken. Waardoor ze eigenlijk bij niemand hulp opzoeken. En deze organisatie is er echt voor om, om die mensen te ondersteunen. Kijk, is er ander werk? Kunnen we je helpen? Kunnen we jullie terugbegeleiden naar waar jullie eigenlijk vandaan komen? Ik vond het heel interessant.
0: Ja, en even terug te komen op jouw werk, want we hadden het net over, waar heb je er voldoende tijd voor? Maar jij bent dus deels vlieg je en deels ben je instructies aan het geven. Hoe is dat te combineren met het raadswerk? Want onregelmatige...
2: Ja. Nou, de afgelopen 4 jaar heb ik natuurlijk als fractieondersteuner meegedraaid. Dat was echt heel erg pittig. Ik vroeg mijn weekend iedere dinsdag, woensdag aan. Maar ja, als mijn vriend dan zei, liever zullen we een weekendje weggaan. Ja, ik moet naar de raad. Ik moet naar de fractie. En nu heb ik besloten, nu ik raadslid ben, om wat minder te gaan werken. Bij ons werkt dat in percentages. Dus ik ga nu 70% werken.
0: Oké, okay, dus je hebt wel meer tijd over voor het raadswerk. Maar je blijft natuurlijk onregelmatige diensten hebben. Je moet iedere keer checken van, komt het uit met mijn vliegschema of mijn...
2: Ja, klopt. Het eerste wat ik... Als je uiteindelijk wordt aangesteld als raadslid, dan krijg je ook een soort carousel. Moet je langs de griffie, je moet een HR-dossier laten maken. Het eerste wat ik vroeg is, hoe ver van tevoren zijn de agenda's er? Want ik moet gewoon 2 maanden van tevoren bij mijn werk mijn voorkeuren opgeven. Dus ik kan zeggen, oh, die dagen wil ik heel graag kantoor draaien of die dagen wil ik heel graag vrij hebben. Maar dan moet ik wel weten welke dagen ik aan moet vragen. Maar daar zijn ze heel coulant in en zijn ze echt meedenkend. Dus dat is top. Ja. Tot nu toe gaat het goed.
0: Tot nu toe gaat het goed. Helemaal goed. Nou ja, soms komt het op 1 stem, hadden we voor de vergadering al over. Ja. Dat het toch vaak belangrijk is dat de raad, vooral bij de besluitvormende vergaderingen, de rest is iets minder belangrijk, maar dat dan iedereen aanwezig is. Want 1 stem kan het verschil maken. En Jesse, hoe heb jij het inwerkprogramma ervaren? Heb je ook gespeeddate trouwens?
1: Ja, zeker. Daar was ik ook bij. Het inwerkprogramma wordt...

0: Georganiseerd door de Griffie. Ik denk dat ze daar een heel mooi programma hebben neergezet, zodat de nieuwe raadsleden zo goed mogelijk aan hun werkzaamheden kunnen beginnen. Dus in ieder geval wel heel veel informatie, maar wel heel erg leuk. En inderdaad, bij de speeddate was ik ook. Ja.
1: En wat heeft jou het meest aangesproken tot nog toe van het onderdelen die behandeld zijn?
0: Nou, ik vind het in ieder geval wel heel erg interessant als ik dan kijk vanuit mijn werk, zeg maar, hoe het binnen de gemeente Gouda is geregeld met informatiebeveiliging, privacy. Dus we kijken dan eigenlijk echt van naar hoe is Gouda ingericht. Dus dat vind ik eigenlijk wel een hele interessante om mee te nemen.
1: Ja, en waar heb je het meest aan gehad qua informatie? Want ja, je hebt natuurlijk een bepaald beeld van wat een gemeenteraad doet. Ja. Waar een gemeente zich allemaal mee bezighoudt. Maar het is echt verschrikkelijk veel. Hè. En waren er dan onderdelen bij? Zei je, nou, dat was toch wel extra leerzaam voor mij?
0: Ja,
1: daar wist ik weinig van.
0: Nou, ik denk dat je dan onopgemerkt toch wel heel veel informatie krijgt. Dat überhaupt, denk ik dat elke sessie wel heel erg nuttig was. Dus daar kan ik niet specifiek eentje uitkiezen. Maar ik denk dat het gewoon goed is ook om te kijken van hoe werkt de organisatie als de gemeente Gouda. Want volgens mij zijn er ook best wat veranderingen in hoe zo'n organisatie werkt. Dus ik heb daar wel meer inzage in gekregen hoe die procedures daar lopen. Dus dat was in ieder geval wel leerzaam.
1: Ja, en wat gaat jouw portefeuille worden?
0: Ja, ik vind de commissie fysieke leefomgeving heel erg interessant. Alleen, ik heb wat concurrentie. Volgens mij vinden de meerdere binnen jij...
1: Iedereen wil die portefeuille.
0: Ja, volgens mij is dat wel een van de geliefde portefeuilles.
1: Ja, maar ook de onpopulaire portefeuilles moeten verdeeld worden. Hè, voor alle duidelijkheid.
0: Ja, die gaan we zeker ook bezetten. Maar ik denk dat wij iets meer gaan werken in roulatie. Dus dan kan het zo zijn dat ik soms commissie fysieke leefomgeving doe. En dan kan het zo zijn dat soms een ander raadslid daar zit. Want we kunnen wel zeggen, we gaan die verdeling maken, want de commissie fysieke leefomgeving, samenleving en bestuur. Maar in zo'n commissie hebben we natuurlijk tal van subonderwerpen die ook wel divers zijn en uit elkaar lopen. Dus daar moeten we nog even naar kijken.
1: Ja, want even er staat al een vergadering volgende week gepland. Hè? Twee vergaderingen, bestuurs, twee commissievergaderingen staan. Eén van bestuur en één fysieke omgeving. De één lijkt me heel leuk, fysieke omgeving, want dan krijg je alleen maar voorlichting over spoorzone, heb ik gezien, van alle bouwprojecten die daar spelen. Ja. Leuk, denk ik. Ja. Andere wat minder leuk. Gaat voornamelijk over gemeenschappelijke regelingen. Dat zijn er een stuk of 9. Heeft een van jullie al ambitie om daarbij aanwezig te zijn?
0: Ja, de gemeenschappelijke regelingen, volgens mij gaat onze fractievoorzitter die doen, Jelte. En bij de andere zal Wilco aanwezig zijn en zal ik in de zaal zitten.
1: In de zaal zitten. Ter leer en vermaak.
2: Ja, ik ook. Ja. Ook bij fysieke leefomgeving en zo.
1: Ja. Het is heel leuk om te horen wat voor bouwprojecten er allemaal spelen in de spoorzone natuurlijk. We gaan naar muziek luisteren. Phil Collins.
0: Yes.

0: Ja, Lisa, dat was weer een nummer uit de tijd van je ouders of je grootouders, Phil Collins. Ja. In The Air Tonight, waarom?
1: Ook hiermee opgegroeid, waanzinnig lekker nummer. Ik denk dat op al mijn levensgebeurtenissen die er nog plaats gaan vinden, moet dit nummer worden afgespeeld.
0: Betekent het dat je eigenlijk helemaal niet meer naar hedendaagse muziek luistert?
1: Oh jawel, ook wel. Oh, okay. En mijn vriend komt uit Brabant, dus de helft van de tijd moet ook naar carnavalsmuziek luisteren.
0: Dat is wat anders, hè?
1: Dat is heel iets anders.
2: Ja, snorrebolletjes.
1: Ja, onder andere.
0: Dat lijkt mij niet. In mijn geval zou dat geen genoegen zijn, maar ik vind dat jij het heel erg leuk vindt. Jessie, even over hobby's gesproken. Heb je nog hobby's?
1: Nou ja, ik wilde eigenlijk zeggen, de afgelopen 4 jaar was dit mijn hobby. Maar ja, omdat ik nu minder ga werken, moet ik weer nieuwe hobby's zoeken. Maar ik vind koken en bakken heel erg leuk. Reizen vind ik fantastisch.
0: Ja, dat doe je al van je werk. Maar even daarnaast, heb je het zo te pakken dat je het ook nog in je vrije tijd wil doen?
1: Ja, absoluut. Wij hebben in november 3 weken rondreis gemaakt door Panama. We komen net terug 12 dagen uit Thailand. Dus ja, we doen wel ons best voor volgend jaar. Zijn we aan het kijken, misschien Guatemala rondreis. Iets in die richting.
0: Ja, nou aan jou, Jessie, hoef ik eigenlijk niet te vragen wat je hobby is. Want in het begin zegt iedereen, oh Jessie, die voetballer, zeg je dan. Dus Ona,
3: ja.
0: Belangrijke wedstrijd vanmiddag volgens mij.
3: Ja, klopt. De laatste wedstrijd van het seizoen. Wij kunnen nog in de situatie komen dat wij volgende week alsnog een extra wedstrijd moeten spelen. Dus als wij vandaag winnen is er niks aan de hand. En als wij vandaag verliezen en onze concurrent verliest, dan zijn we alsnog veilig. Dus zijn verschillende aspecten. Het kan op verschillende manieren lopen vanmiddag. Maar ja, het is nog wel een zeker belangrijke wedstrijd.
0: Want als jullie verliezen is het nog niet helemaal afgelopen, hebben we begrepen.
3: Nee.
0: Want het gaat om degradatie van de 4e naar de 5e.
3: Klopt.
0: Klasse.
3: Ja.
0: En als jullie verliezen, wat gebeurt er dan?
3: Als wij verliezen, ligt het dus inderdaad aan onze concurrent wat die doen. Maar die moeten tegen de nummer 1 en die kunnen nog kampioen worden. Dus als zij gewoon hun werk doen, dan zijn wij in ieder geval veilig.
0: En zo niet, dan had je het iets over dat er nog een soort na-competitie komt, of noem je dat?
3: Dan zitten we in de gevarenzone en dan speel je na-competitie. Dus dan ga je tegen de bovenste van de 5e klas spelen. En dan kom je in een soort van allerlei finales terecht. En dan kan je er alsnog uitgaan.
0: En hoe schat je kansen in voor vanmiddag?
3: Wij gaan vandaag tegen RVC winnen.
0: Ja?
3: Ja.
0: Want hoe hoog staan zij?
3: Ze zijn de middenmotor. En wij hebben daaruit in de laatste minuten nog weggegeven, 2-2. Maar we zijn in ieder geval op de goede weg.
0: Dus je hebt iets goed te maken.
3: Zeker.
0: Ja, dus je gaat gewoon voor de winst, 100%.
3: Juist.
0: Ja, over winst gesproken. Hoe is het proces op dit moment? We hebben het al even gehad over het samenlevingsakkoord en een andere stijl van besturen die gewenst is. Hè? Want een belangrijk onderwerp dat erbij is, is niet alleen dat er een breed gedragen akkoord komt. Welke partijen doen er nou precies aan mee? Want volgens mij is het CDA op het laatste moment toch nog aangeschoven.
3: Ja, klopt.
0: 9 partijen die aan tafel zitten.
3: Ja, klopt. Het is een beetje een moeilijk woord voor, maar er zijn 7 partijen die met elkaar in ieder geval hebben besloten om door te gaan. En vanuit daar zijn andere partijen aangehaakt. Onder andere JA 21, de Partij voor de Dieren en CDA. Dus 10 partijen, als ik het goed zeg.
0: Ja. Oké, 10 partijen, want 3 doen er niet mee. Dat zijn dan de overgebleven partijen.
3: Ja.
0: Dat is de SP, Pro en GBG. Die hebben duidelijk gezegd van laat dit maar ons voorbij gaan. Overigens heb ik begrepen van de fractievoorzitter Martijn van het CDA dat ze gezegd hebben, ja, doe wel mee en we willen natuurlijk wel inbreng hebben, maar of het uiteindelijk ondertekenen weten we nog niet. Maar dat geldt eigenlijk voor iedereen, denk ik. Hè? Dat geldt ook voor JA 21, heb ik begrepen ook. Hoe jullie in het begin instonden van, we moeten het inhoudelijk er wel 100% mee eens zijn, anders tekenen we niet.
3: Nee, dat is denk ik ook heel erg logisch, want op dit moment weten we ook nog niet precies wat erin gaat staan. Dus om bijvoorbeeld te zeggen, wij gaan het sowieso tekenen, dat lijkt me in ieder geval ook al een aparte conclusie. Dus we gaan in ieder geval eerst kijken wat er precies in het akkoord komt. En wij kunnen nu in ieder geval meepraten met het akkoord. Dus vandaar dat wij, we zijn in ieder geval heel erg kritisch ook geweest op het proces, hoe het allemaal is gelopen. Maar wij willen gewoon heel graag invloed uitoefenen op dat akkoord. Zeker, wij zijn vanuit daar aangesloten. Maar dat betekent niet per se dat wij dat ook gaan tekenen. Nee.
0: Ja, en Lisa, wie zit er namens Leefbaar aan tafel bij die onderhandelingen?
1: Jan de Koning.
0: Uiteraard.
1: Die heeft zo waanzinnig veel ervaring. Dus ik denk dat niemand van Leefbaar het beter zou kunnen doen. Ja, Linda Verschut is natuurlijk ook fantastisch. Maar Jan heeft zoveel ervaring.
0: En Linda is natuurlijk bezig met de avondvierdaagse.
1: Ja, precies. Dus die heeft deze week had zij even andere prioriteiten. Ja. Volkomen terecht. En we hebben Kenny Lauwe, ons ander raadslid. Die zal er vanwege persoonlijke omstandigheden wellicht even niet bij zijn. Maar Linda is natuurlijk weer terug van de avondvierdaagse.
0: Ja.
1: Sinds vandaag. Dus,
0: bij de volgende keer zit ze er weer bij. Want hoeveel sessies gaan er nog plaatsvinden? Weten we dat eigenlijk? Want het was eigenlijk de bedoeling dat er rond 1 juni zo ongeveer een concept zou liggen. Dat misschien naar de raad zou kunnen. Wat kunnen we daarvan verwachten op dit moment?
1: Ik denk dat we op de goede weg zijn. Er zijn gisteren natuurlijk wederom gesprekken geweest. Ik moet Jan er nog over spreken, want ik was gisteren zelf ook druk met de avondvierdaagse. We willen in ieder geval wel, dat is het doel, om voor de zomer klaar te zijn.
0: Ja, ja, de zomer begint op 21 juni, hè, officieel. Ik neem aan dat je dat niet echt bedoelt.
1: Het reces begint natuurlijk op 15 juli.
0: Ja. Ja. En even over de inhoud gesproken. Wat is er voor jullie beide partijen nou, even naar jaar 21 kijk, van waarvan je zegt, nou, dat moet er echt in staan. Willen wij überhaupt een handtekening daaronder zetten? Wat vind je dan, als je zegt van nou, dat, noem eens de drie belangrijkste dingen die er voor jullie in goed geregeld moeten zijn. Kijk, het is een hoofdlijnakkoord, hè, dus je gaat niet alles dicht timmeren. Want de gedachte is ook dat je de raad wat meer ruimte geeft om invloed uit te oefenen op het beleid. Hè? Dus dat het niet alleen het college is, maar dat ook de raad zich daar meer maximaal invloed. En dat je ook de burgers erbij betrekt. Gaan we zo meteen ook nog even over praten. Maar als jij nou zegt van welke drie onderwerpen vinden wij nou zo belangrijk. Die vinden we echt, die moeten goed geregeld zijn in dat, zeg maar, hoofdlijnenakkoord.
3: Ja.
0: Willen wij die handtekeningen zetten?
3: Ja, dat is een hele
0: lastige vraag.
3: Niet per se lastige vraag. Ik denk dat het wel meteen tackelt waar we mee bezig zijn. Want met het raadsbreed werken, op dit moment kun je ook niet drie onderwerpen die jij zodanig belangrijk vindt en wat je standpunt daarover is, kun je niet opnemen in dit akkoord. Omdat dit akkoord zodanig is geschreven dat het nog ruimte biedt voor de raad zelf. Dus het is niet zo dat wij zeggen van het parkeerbeleid, hoe wij dat in ons verkiezingsprogramma hebben opgeschreven, of het stukje afval, wat wij ook heel erg belangrijk vinden. Wij zijn bijvoorbeeld veel meer voor nascheiden, maar dat komt niet specifiek in dat akkoord terecht. Dus wij kunnen in die zin...
0: Wat komt er dan wel in terecht? Want ja, wij horen dat begrip natuurlijk. Mensen hebben daar verschillende beelden van.
3: Het is een nieuwe manier van democratie, een nieuwe manier van werken. Dus wij zijn in die zin soms daarin heel eerlijk gezegd ook nog zoekende van hoe gaat het dan uiteindelijk er nou uitzien. We zijn afgelopen weken, dus op de woensdag en afgelopen vrijdag, zijn er 12 belangrijke onderwerpen zijn er uitgepikt. En daarbij is gekeken van, nou ja, waar zitten nou de grote verschillen, maar hebben we ook een gezamenlijk doel die we eruit kunnen pakken. En daar zijn we over met elkaar in gesprek. Dus dat is volop in ontwikkeling.
0: Er zijn 12 centrale thema's op dit moment.
3: Juist.
0: Eigenlijk. En
3: ja.
0: Lisa, weet jij welke thema's dat ongeveer zijn?
1: Nou, daar zullen uiteraard natuurlijk parkeren en ook afval en participatie bij zitten. Dat waren voor ons natuurlijk echt de hoofdthema's.
0: Maar belangrijke dossiers als wonen en zorg.
1: Uiteraard, dat zit er allemaal
3: veiligheid,
1: bij. Veiligheid. Alles waar de stad om draait en wat er nu speelt, dat zit er sowieso in.
0: Ja. Alleen dan is de vraag van hoe wordt het precies opgeschreven? En dan kan ik me voorstellen dat je bij sommige onderdelen zegt van ja, dat moet iets meer uitgewerkt zijn. En bij andere onderdelen zeg je van ja, dat kunnen we nog in een later stadium met z'n allen invullen. Of zie ik dat verkeerd? Want je moet wel toch als partij ook, wil je die handtekeningen onderzetten, een bepaald houvast hebben, denk ik.
3: Ja, dat vinden wij in ieder geval ook nog lastig. Dus daar, wat ik aangaf, daar zijn we ook nog zoeken in van hoe gaat het er nu precies uitzien. Want we hebben op dit moment alleen nog de gesprekken gehad. Dus dat is ook nog volop in ontwikkeling. Dus hoe het precies op papier komt, daar zijn we nu met elkaar over in gesprek.
0: Dus ook niet alleen wat er op papier komt, maar ook hoe het op papier komt.
3: Nou ja, ik denk hoe het op papier komt. Nogmaals, we zijn nu aan het zoeken van wat kunnen we met elkaar afspreken? Wat is het gezamenlijke doel? En dat daar vooral op de focus ligt. Om in ieder geval tot een raadsbreed akkoord te komen. Zodat iedereen daar invloed op kan uitoefenen.
1: Het is natuurlijk ook best wel breed. En je zal op heel veel onderwerpen telkens een meerderheid moeten zoeken. Maar dat is juist om...
0: Zie nu in het land dat dat niet zo heel erg goed lukt. Met regering Jetten, overigens. Maar dat is een slecht voorbeeld.
1: Zeker. En ik denk dat in de gemeente altijd heel erg anders is. Ik zou ook zelf nooit in de landelijke politiek terecht willen komen. De gemeentelijk kan je gewoon veel meer bereiken en betekenen voor je inwoners. Maar juist door telkens die meerderheid te moeten zoeken, brengen juist, nou ja, ik wil het woord niet in mijn mond nemen eigenlijk, maar de zogenaamde macht terug naar de raad. En niet alleen naar het college. Dat je niet standaard de 4, 5, 6 partijen hebt die alles voor het zeggen hebben.
0: Nee, maar het is wel ooit gekozen, ook in de gemeentewet, voor een duaal stelsel. Hè? Waarbij je zegt van de raad bepaalt de kaders en neemt de belangrijke beslissingen over alle beleidsstukken en over de financiën. Maar het bestuur vindt plaats door het college.
1: Ja,
0: want dat betekent ook, of vragen jullie bij aan de toekomstige wethouders dat die ook daarin een heel andere opstelling kiezen? Want er is al gesproken met mensen van wie wil de wethouders leveren? Welke partijen willen de wethouders? Welke partijen waren dat ook alweer op dit moment?
1: Dat stond in een motie, die is goedgekeurd. Dat waren D66, VVD, GOPO, SGP en
3: ChristenUnie.
0: Dat zijn de partijen die de wethouders leveren. Er zijn geruchten geweest dat de namen van de wethouders al bekend zouden zijn. Ik weet in ieder geval dat een aantal mensen de ambitie hebben om wethouder te worden.
1: Heel veel mensen ambitie.
0: Ja, precies. En hoe gaat dat proces nou verder? Eerst natuurlijk dat akkoord. Want je gaat geen wethouders voorstellen als je nog niet weet of je het met elkaar eens bent. En of die handtekeningen eronder staan. Dan staan die handtekeningen eronder en dan komt de ronde dat die wethouders uiteindelijk gekozen moeten worden. En hoe stellen jullie dat zo voor? Dan kijk ik vooral naar Leefbaar. Want,
3: Wij behoren niet tot die zeven.
0: Precies.
3: Dus wij zijn de plus drie, zeg maar.
0: Maar jullie hebben ook geen inspraak gehad in die voorronde, zeg maar.
3: Nee.
0: Over wie de wethouders zouden leveren. Dus ik kan me voorstellen dat jullie daar misschien wel een mening over hebben. Maar ik vraag eigenlijk aan... aan Lisa, hoe je dat voorstelt.
1: Leefbaar Gouda levert natuurlijk zelf ook geen wethouder, nee. Zoals het nu is opgenomen. Ook dat was natuurlijk best wel oude politiek, dat de grootste partijen en degene die in de zogenaamde coalitie kwamen een wethouder zouden leveren. Ook dat doen we niet, omdat we willen gewoon dat het zo breed mogelijk gedragen is. Het idee is ook dat de wethouders niet per se meer van de partij zijn, maar dat ze gewoon van de hele raad zijn. Dat iedereen bij ze terecht kan en vice versa. We hadden het net even over dualisme. Ons raadslid Jan de Koning heeft daar een fantastisch boek over geschreven, Geef de burger een stem. Dus ik zou echt iedereen aanraden om dat te lezen. Daar wordt het fantastisch in uitgelegd. Ook gewoon in zogenaamde Jip en Janneke taal van hoe werkt dat nou, hoe zit dat nou. Maar even terugkomend op de wethouders, hoe dat proces precies verloopt. Ik denk dat iedere partij hele goede kandidaten had. En wie dat precies worden, dat valt nog te bezien. Er ging inderdaad een lijstje met namen rond. Maar wie er van waar is en wie er niet van waar is, moet ik zelf ook zeggen dat ik het gewoon echt niet weet. Want het wordt allemaal nog besloten. Er staat echt nog niks vast, alleen die partijen.
0: Ja. En nog even naar die planningen te kijken qua tijd. Wat is jullie verwachting? Ik bedoel, we hebben net wel gehad over de mogelijkheden. Maar wat is eigenlijk de reële verwachting op dit moment dat er een conceptakkoord ligt? Samenlevingsakkoord. Want dan moet daarna nog de installatie van de nieuwe college plaatsvinden. Hoe denken jullie daarover?
1: Ik denk dat we goed op weg zijn. Er zijn natuurlijk gisteren gesprekken geweest, wat ik net ook aangaf. Ik moet nog even horen van mijn partij hoe die gesprekken gisteren zijn gegaan. Hoe ver zijn we gekomen? Hebben we stappen vooruit gemaakt? Maar het doel is echt om het voor het reces, dus in ieder geval midden juli, om het liefst klaar te zijn en anders zo goed als klaar.
0: Oké. Ik wens jullie heel veel succes met jullie werken als raadslid. Ik wens jou heel veel succes vanmiddag bij het voetbal.
3: Dank je wel.
0: Dat de ONA niet mag degraderen, dat zou toch een beetje een schande zijn. Dat laten we niet gebeuren.
3: Nee, zeker niet. Het gaat helemaal goed komen. We gaan gewoon winnen vanmiddag.
0: En heel fijn dat jullie hier waren. We gaan eruit met muziek. Dank je wel.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
1: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
0: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn op de ANN-wegen. Het zijn vooral veel dagelijkse files, niet per se ongelukken of pechgevallen en dergelijke. Maar goed, file dus. Allereerst op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelofarendsveen 5 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, staat erbij. Tussen Vlaardingen en Schiedam, 6 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N11 is het aansluiten Leiden-Bodegraven, als je de A12 opbeeldt. Vanaf Bodegraven een file van 3 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
1: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht. In twee aanvalsgolven ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie. Bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
0: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
2: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
0: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang, maar inmiddels al wel over zijn hoogste druktemoment heen. Wat opvalt is nog de A4 naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop op de A4 naar Amsterdam file tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Woerden 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Den Haag file tussen Bleiswijk en Nooddorp varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Je kunt er de klok op gelijk zetten, want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven in de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De laatste loodjes van de ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ippenburg. 7 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 Schoonhoven Rotterdam tussen Krimpen aan den IJssel en de N219 3 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben, leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk helaas nog best wel even file rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam. Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp een file van 20 minuten en 9 kilometer. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: niets zonder jou.
1: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
2: Nostalgische gouden ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Ze maken zich zorgen over een online trend onder jongeren waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu weer normaal. Temu krijgt 200 miljoen euro boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jo.
2: 1, 2.
1: Hebben we al zin?
2: Ja. Helemaal.
0: We hebben zin. Ja, ja, helemaal. Maak je klaar voor Totaal Normaal. Het is te gek. Je hoort het al, niks is te gek, maar Totaal Normaal.
2: Bijna wist ik hem weer helemaal.
0: Ja.
2: Ja. Goedenavond, middag. Dag Marcia. Dag Jaap. Goedemiddag.
0: Ja, wederom weer een complimentje voor Boudewijn dat hij bijna toch de tekst weer weet. Ik zei al, dat is het hoogtepunt van het programma. Ik zeg, wat als ik de tekst weet? Ja.
2: Goedemiddag.
0: Ja.
2: Totaal normaal.
0: Ja, altijd weer heel normaal. Programma over stigma, taboes, maatschappelijke onderwerpen en meer. En dan hebben we altijd weer een thema. En dat is niet heel veel anders.
2: Het zijn vier letters, hè?
0: Ja, maar wel meer dan vier letters als je het uit ze zegt. Hoe zeg het?
2: Ja.
0: De afkorting uitleg. Mond vol hoor. Attention Deficit Hyperactivity Disorder.
2: En niemand zou snappen wat het is.
0: Het is een benaming van een cluster van symptomen. Bekend om impulsief gedrag, concentratieproblemen, rusteloosheid en leermoeilijkheden. Door bovenstaande redenen. Maar gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel als je ADHD hebt. Veel creatieve minds hebben ADHD. Om er maar een paar op te noemen, dan gaan we echt de top benoemen hoor. Herman Brood, Linda de Mol, Hans Theeuwe, Jochem Meijer, Bert Visser, maar ook Jamie Oliver, Justin Bieber, Paris Hilton, Steve Hawking en zo gaat het maar door.
2: Dus ik ben bang Trump ook.
0: Ik heb geen idee, maar hij geeft wel een hoop energie. Ik kan zeggen over die man wat je wil, maar...
2: 79 dus, ja.
0: Ja, dat is toch wel van anders dan die beiden, hè?
2: Ja.
0: Nou, dat is wel een beetje cult, maakt niet uit. Okay. Wat zijn de voor- en nadelen van ADHD? En hoe herken je het? Kan je er wat aan doen? Welke instanties, therapie, medicatie, et cetera, zijn helpend? Zit er overlap met andere DSM-diagnoses? Hoe is het om het te hebben? Kan je kinderen al diagnosticeren met ADHD of is het gewoon een druk kind? Dit en meer proberen we achter te komen in onze 2 uur durende uitzending van Totaal Normaal. En dan spreken we...
2: Vandaag spreken we met Jolie, directrice Balans en Digitaal.
0: Balans Digitaal, ja.
2: Ja, Balans Digitaal.
0: Paul Bremmer, dat is een vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. En
2: een ervaringsdeskundige, Leon.
0: Ja, en niet alleen dat. We hebben weer een hele goede talent op weten te trommelen. Dat is Mark. En Mark, die, als je in Gouda rondloopt, dan hoor je hem misschien wel eens spelen. Ik heb hem toch maar eventjes hierheen gelokt. En hij moet het er ook aan gaan geloven. Want we hebben hem gevraagd muziek te gaan doen. Hij is singer-songwriter en het was echt prachtig. Dus even de zwoele tonen delen met hem. Hi Mark.
3: Hi.
0: Leuk dat je voor ons wil gaan spelen.
3: Ja, dus ik heb er veel zin in.
0: Ja, nou ja, mensen, als je benieuwd bent, blijf vooral hangen. En dan hoor je alles over bovenstaande genoemde dingen. En je luistert naar Radio Totaal Normaal. Oh, wij zijn trouwens Boudewijn en Marcia.
2: En Jaap, onze technicus.
0: Ja, onze technicus.
2: En we gaan nu naar de muziek.

0: Nou, we weten het wel, hè? Dit was Genesis.
1: Oh, was dat Genesis?
0: Dit was Genesis.
1: Ja, dat wist ik wel, hoor.
0: Lekker oude rocker.
1: Ja, Genesis was prima,
0: Son of Mine.
1: Hm? Dat is wel een prima band, hoor. Dat
0: heerlijk, is, heerlijke muziek.
1: Ik moet zeggen, deze kende ik niet.
0: Nee.
1: Maar ja, wij zijn uit het allemaal. En we hebben weer heerlijke muziek uitgekozen. De keer weer door Paul de Wijn.
0: We hebben onze eerste gast hangen, denk ik.
1: Ja, en om daarover in te leiden. Ja, je kind is druk. Hoe ga je er als ouder mee om? Is dit ADHD? En zo ja, wat nu? De Landelijke Oudervereniging Balans die probeert de positie te versterken van ouders van kinderen en jongeren met onder andere ADHD. En door middel van ondersteuning, vertegenwoordiging, belangenbehartiging en kennisoverdracht proberen ze zowel ouders en daarmee het kind te helpen en misschien zelfs de band onderling te versterken. En daarom spreken we Jolie, de directrice Balans Digitaal. Goedemiddag, Jolie.
2: Ja, goedemiddag.
1: Hey, bedankt dat u in de uitzending wilde komen.
2: Ja, nee, hartstikke fijn. En fijn dat we de kans krijgen om ja, wat te vertellen hierover, over ons werk. En, maar ook over een hoop onbegrip en misverstanden die er vaak rondom ADHD nog heersen.
1: Ja, dat vinden we ook erg interessant om daar eventjes naar te kijken. Maar allereerst ben ik toch wel heel benieuwd wie u bent en wat uw rol is als directrice.
2: Ja, Balans is een oude vereniging en wij zetten ons in echt voor ouders, zoals u net al zei. Want wij geloven er heel erg in van als je ouders versterkt in hun rol als in hun ouderschap, dan kunnen ze ook een betere belangenbehartiger zijn voor hun kind. Zeker als een kind een ondersteuningsvraag heeft op een of ander gebied. En dus daarom vinden wij het heel belangrijk om juist die positie van ouders te versterken. En we brengen bijvoorbeeld ook ouders met elkaar in contact. Want we merken dat het ook heel waardevol is om onderling ervaringen uit te wisselen, elkaar tips te geven en elkaar te informeren. Dus dat vinden we ook een hele belangrijke taak van die we doen. Dus we organiseren heel veel bijeenkomsten, zowel online als door het hele land. We hebben een advieslijn die ouders kunnen bellen en waar ze met al hun vragen terecht kunnen. Want ja, als je een kind hebt met bijvoorbeeld ADHD, dan kan dat ook weer vragen oproepen over van ja, het loopt niet zo lekker op school. Hoe zit dat dan bijvoorbeeld met passend onderwijs? Of mijn kind heeft eigenlijk toch wat extra ondersteuning nodig, heb ik het gevoel. Waar kan ik dat aanvragen? Waar moet ik dan aankloppen?
1: Ja, ja, ik hoor een hele hoop en daar gaan we zeker nog verder op in. Want we zijn natuurlijk heel benieuwd wat Balans Digitaal nou precies inhoudt. Ik hoor al, het is een oudervereniging. Maar hoe bent u dan zelf bij Balans gekomen en wat is uw rol als directrice?
2: Ja, nou ik werk al best wel heel lang bij Balans. Ik ben daar meer dan 20 jaar geleden ooit terechtgekomen. Ook vanwege dat ik zelf kinderen had met ondersteuningsvragen die vallen onder de doelgroep van Balans. En van daaruit heb ik verschillende functies bij Balans gehad de afgelopen jaren. En nu mag ik als directeur de organisatie aansturen. Dat vind ik een hele mooie en eervolle taak.
1: Ja, dus u bent eigenlijk een beetje in de vereniging zelf bent u een beetje
0: ervaringsdeskundige begonnen.
1: Gewoon binnen in de vereniging. Ja, want welke rol heeft
2: eigenlijk
1: u bijvoorbeeld?
2: Iedereen die bij ons werkt is eigenlijk ook ervaringsdeskundige. Dat vinden wij heel belangrijk. Omdat om andere ouders te kunnen begrijpen, is het juist ook heel belangrijk dat je ervaring hebt.
1: En is dat dan echt puur de ervaring dat we dat ervaringsdeskundigheid noemen? Of hebben ze letterlijk daar een opleiding voor gedaan? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Vrijwilligers die bij ons aan de slag gaan, die krijgen wel deskundigheidsbevordering en trainingen. En daar kijken we ook bij, wat voor vrijwilligerswerk willen ze graag doen? Waar willen ze zich op inzetten? En wat voor tools hebben ze daarbij nodig? En verder hebben wij mensen die uit allerlei werkvelden zijn, die in dienst zijn bij ons. En die hun kennis en expertise inzetten voor het ondersteunen van ouders.
1: Nou, dat is wel heel fijn dat inderdaad mensen die al op bepaalde vlakken erg veel ervaring hebben, dat je die ervaring dan in kan zetten binnen in de vereniging. En ook heel fijn dat jullie trainingen kunnen geven, want dan kan je alle neuzen dezelfde kant opzetten.
0: Maar mag ik even naar het begin teruggaan?
2: Ja.
0: Als ik iemand uit zou moeten leggen, of als jij iemand zou uit moeten leggen, wat is ADHD? Nou, in principe, wat is het nou? Wanneer kom je erachter? Mijn kind heeft dat.
2: Ja, dat is eigenlijk gelijk ook al iets heel ingewikkelds wat je bij ADHD...
0: Dat vermoed ik al.
2: Ja, wat je bij ADHD ook benoemt. Want wanneer is het nu ADHD? En we merken in de praktijk vaak hè, dat op het moment dat de omgeving vooral heel veel last krijgt van een gedrag van een, hè, dan praat ik nu over kinderen, van een kind, ja, dat dan een alarmbelletje gaat rinkelen en dat er gekeken gaat worden van, goh, is er misschien sprake van ADHD? En dat betekent dan bijvoorbeeld druk en gedrag, storend gedrag. Gedrag waardoor er vaak in de omgeving van dat kind bijvoorbeeld ruzies ontstaan. Een kind wat in de klas maar niet oplet. Wat zijn werk daardoor ook ontzettend lastig afkrijgt. Mm-hmm. Dat zijn dingen waar de omgeving last van heeft. En dat is, merken wij vaak, de reden om verder te gaan kijken en onderzoek te gaan doen.
0: Gaat er dan een lampje aan bij die ouders en die gaan dan in contact komen, proberen te komen met een arts, of hoe gaat dat?
2: Ja, heel vaak komt het ook vanuit het onderwijs.
0: Okay.
2: Want op het moment dat een kind thuis in de gezinssituatie functioneert, dan merk je dat het vaak eigenlijk nog wel gaat. Maar op het moment dat er sprake is van een grotere groep, hè, een klas waarin een kind moet gaan functioneren, dan gaan vaak dit soort gedragingen meer opvallen. En dus heel vaak horen wij van ouders terug dat de school op een gegeven moment toch ook aan de bel trekt en in gesprekken aangeeft van, ja, wij maken ons wel wat zorgen om het gedrag en wij zien wat ondersteuningsvragen. Misschien moeten we hier eens verder naar kijken.
0: Juist.
1: Ja, en u benoemde ook van, het is vaak dat de omgeving dat oppakt. Dus eigenlijk het kind zelf zal het niet zo snel merken. Dan moet je natuurlijk ook maar net de begrippen hebben van ADHD. Je hoort heel vaak natuurlijk ook van, er wordt te snel gezegd dat een kind ADHD heeft. Is dat kind niet gewoon druk? Hoe genuanceerd is dat antwoord, zeg maar? Als er dan onderzoek wordt gedaan, worden de juiste diagnoses altijd gesteld? Of wordt het te snel gezegd, het is ADHD en aan de pillen gegaan of wat dan ook?
2: Ja, nou, ik vind het altijd heel belangrijk om daarbij te kijken van hoeveel last heeft niet alleen de omgeving, maar ook het kind er zelf van.
0: Ja, dat lijkt me
2: en dat ook, kunnen we ook vaak niet goed zien, hè? Want we kunnen niet in elkaars hoofd kijken. En van kinderen met ADHD weten we dat ze vaak in hun hoofd ontzettend druk zijn en ontzettend veel moeite hebben met alle prikkels die er in de omgeving zijn te verwerken. Je hoort vaak van kinderen met ADHD dat ze ook alles om zich heen zien gebeuren en overal op reageren. Hè? En dat kan ook weer positieve eigenschappen opleveren, want van mensen met ADHD wordt vaak gezegd dat ze heel gezellig zijn en sociaal en dat je ze op een feestje graag erbij hebt omdat ze de gangmaker zijn. Eerlijk zijn en de hele hoop positieve kenmerken worden er ook aan ADHD toegeschreven. Bij het stellen van de diagnose wordt eigenlijk gefocust op zit vooral de last die het kind zelf ervan heeft. En wat is ook wat de omgeving daarin ervaart. En eigenlijk vind ik het zelf niet zo heel interessant of heel belangrijk of het nou echt voldoet aan de criteria van ADHD of niet. Het belangrijkste is hoeveel last heeft een kind ervan en krijgt het hierbij de goede ondersteuning en hulp. En we weten ook uit onderzoeken dat het heel belangrijk is om daarbij de omgeving van het kind, dus bijvoorbeeld de leerkrachten, het team op school, maar ook de ouders, goede uitleg te geven over ADHD-gedrag. En ook uitleg geven hoe ze deze kinderen het beste kunnen helpen. En dat is gelijk ook in de behandeling, volgens de protocollen zeggen ze van, dat is eigenlijk de eerste stap die genomen moet worden als je naar behandeling kijkt.
1: Ja, want u zegt dan van, ja, eigenlijk weten we niet wat ADHD, wanneer een kind ADHD heeft, want je kan niet in dat hoofd kijken. Maar op het moment dat er medicatie gaat worden gegeven, dat is toch in a way een microdosering speed. Is dat dan niet een beetje tricky? Zijn er geen methodes om erachter te komen of iemand echt ADHD heeft, waarbij de medicatie dan ook helpen? Want een druk kind zal minder voordelen ervaren, misschien wel nadelen ervaren van bijvoorbeeld Ritalin, dan iemand die dat wel heeft.
2: Ja, nogmaals in het protocol. Hè, er zijn natuurlijk protocollen, hè, van hoe stel je ADHD vast, maar ook de behandeling is bij kinderen de eerste behandeling, want ook medicatie geven is een vorm van behandeling. De eerste keuze van behandeling waar je mee start is dus die psycho-educatie en die uitleg en die ondersteuning bieden aan die ouder en aan die school, de plekken waar een kind het meeste tijd van zijn leven doorbrengt. Dat is de eerste vorm van behandeling. Dat is het meest effectief als je op deze manier werkt.
0: Kunnen jullie meegenomen worden door die ouders naar de school bijvoorbeeld?
2: We hebben wel buddies die soms, als het echt heel lastig wordt op school, ook meegaan in die gesprekken. Maar dan kom je ook gelijk weer op een ander probleem. Hè. Er zijn natuurlijk wachtlijsten voor behandeling. Hè. Dus ook die leerkracht of die oudertraining, hè, die zo belangrijk is. Mm-hmm. En waarvan we ook weten dat het in heel veel gevallen heel goed werkt, dat het heel effectief is. Ja, die is ook nog lang niet overal beschikbaar of voldoende beschikbaar. En dat maakt het soms ook wel extra lastig.
0: Zijn er dingen waarvan je zegt van, joh, dat zijn dingen wat je sowieso, waar je op kan letten? Ik noem maar wat, hè. Wat op het ogenblik is er nog wel eens aandacht voor kleine kinderen die al veel op het scherm zitten, hè? Zeggen we dan, de telefoon.
1: Ja, dat die aandachtspan helemaal kapot gemaakt wordt. Ja.
0: Dat die kinderen niet meer rustig buiten kunnen spelen of wat dan ook. Zijn dat dingen waar jullie ook adviezen in geven?
2: Het is belangrijk om heel goed te kijken naar het gedrag van een kind. Mm-hmm. En daarop in te spelen. Hè, zie je bijvoorbeeld dat een kind heel veel bewegingsonrust heeft. Ja, ga dan, dan is het bijvoorbeeld al heel moeilijk om stil op je stoel te blijven zitten.
0: Ja.
2: Maar ja, dan kan je, dat is op school, hè, vinden we dat lastig. Want we hebben in het onderwijs een systeem gecreëerd waarin kinderen best een heel groot gedeelte van de dag op hun stoel moeten blijven zitten.
0: Ja.
2: En dan zou je bijvoorbeeld kunnen kijken van, hoe kan ik wat aanpassingen doen. En dan zeg ik niet dat het hele programma op school omgegooid moet worden. Maar hoe kan ik zorgen dat dit kind toch aan die drang om te bewegen kan voldoen? Hè, ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is bijvoorbeeld ook thuis, als tijdens het avondeten dat kind al heel moe is en het daardoor extra lastig vinden om tijdens dat eten aan tafel te blijven zitten. Ja, ga dan kijken hoe je dat wel op kan lossen. Ja. Geef dat kind bijvoorbeeld de opdracht om eventjes wat uit de keuken te halen tussendoor. Of maak duidelijke afspraken over van, we blijven zo lang aan tafel en daarna mag jij alvast dat gaan doen. Hè? Zodat je ook gaat zorgen dat je eigenlijk niet iets vraagt van een kind wat ontzettend lastig is voor een kind om ook vol te houden. Waardoor er daarna ook, daar ga je dan weer negatief op reageren en dan kom je in een negatieve spiraal terecht. Ja. Terwijl je juist naar die positieve spiraal toe wil.
0: Ja, ja. Nou ja, weet je, elk kind heeft behoefte aan regels, denk ik.
1: Ik niet hoor. Nee.
0: Nee, maar ik denk, is het zo dat een kind met ADHD, dat die daar extra behoefte aan heeft? Of zeggen juist die,
1: zeggen ze wel, hè?
0: Die moet je meer de vrijheid geven?
2: Ja, nou duidelijkheid is denk ik ook heel belangrijk. Gewoon duidelijk zijn, duidelijke afspraken. Maar wel wat je vraagt van een kind, goed afstemmen op waar een kind behoefte aan heeft. En dus goed daarnaar leren kijken en daar ook op reageren. Dat is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, een stukje dat je als ouder bepaalt wat er goed is voor het kind, maar niet vergeten ook nog te luisteren naar de behoeftes van het kind, voor zover dat een redelijk verzoek is, zeg maar.
0: Ik heb een vraagje andersom. Wat doe je als kinderen met een ADHD-ouders?
2: Met ADHD-ouders. Nou, we zitten wel bij kinderen met ouders die zelf ADHD hebben, dat die vaker ook kinderen hebben met ADHD. Want
0: is het erfelijk?
2: We weten dat er. Je mag eigenlijk pas zeggen dat iets erfelijk is als je weet van, hier zit een gennetje, dat veroorzaakt dat. En dat kunnen we dan bij de ander ook aantonen. Dan zeg je iets erfelijk. Maar dan noemen we het dat het familiair voorkomt. Dus we weten dat als in een gezin een van de ouders ADHD heeft of veel kenmerken vertoont die lijken op ADHD, dat de kans groot is dat een kind dat ook heeft. Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Voor die ouder kan het soms lastiger zijn om wat meer structuur aan te brengen. Maar die ouder snapt ook wel vaak heel goed hoe dat werkt in het hoofd van zo'n kind. En wat ik zelf terughoor van mensen met ADHD is dat ze dan denk ik van, jongen, alles wat jij binnenkrijgt, al die prikkels die jij allemaal moet verwerken, dat eigenlijk deze mensen de hele dag een soort van topsport aan het bedrijven zijn. Dat kost ontzettend veel energie. En dat wordt vaak onderschat. En ja, want als je daar heel veel aandacht en energie van jou naartoe gaat, dan kost het je ook heel veel, heel lastig om, is het lastig om voor de rest goed te kunnen functioneren.
1: Ja, ja, ja, herkenbaar. Topsport. Maar, ik spreek ook wel een beetje uit ervaring. Maar we zijn wel heel benieuwd ook. Want u zei al van, wij doen voor mensen met een ondersteuningsvraag. Jullie doen natuurlijk belangenbehartiging in de politiek. Hebben jullie een vingertje zitten, zeg maar, in de pap. Wat is nou de doelgroep van Balans? Want jullie doen niet alleen dat DED, hè?
2: Nee. Maar ook, we hebben bijvoorbeeld in december hebben we een rapport uitgebracht over thuiszitters. Dus kinderen die zijn uitgevallen in het onderwijs. En dus daar hebben we een onderzoek naar gedaan en dat hebben we gepresenteerd. Die resultaten proberen wij nu weer te gebruiken om wat aan het grote aantal thuiszitters wat er op dit moment in ons land is te doen. Andere doelgroepen zijn bijvoorbeeld kinderen met DCD, hè, dus die motorisch onhandig zijn. Kinderen met leesproblemen en dyslexie of met rekenproblemen. En we zien ook dat heel vaak in combinatie voorkomt. Hè, want het is niet zo dat je hoofd bedenkt van, dit kind heeft alleen de kenmerken die horen bij ADHD of alleen bij autisme. Vaak zie je dat het wel een beetje van het een en ook nog een beetje van iets anders is waar we dan een ander naampje aan kunnen koppelen. En waar op dat gebied dan ook ondersteuningsvragen.
1: Ja, en ik vraag me dan wel af, waarom hebben jullie geen fysieke locatie? Waarom zijn jullie digitaal?
2: Balans Digitaal is de naam van onze website.
1: Ja.
2: Wij hebben kantoor in Bunnik. Want we heten eigenlijk gewoon Oude Vereniging Balans. Maar we merken dat heel vaak omdat de website Balans Digitaal heet. Dat is eigenlijk nog ontstaan uit de tijd van toen er bijna nog geen websites waren. Want we bestaan al 37 jaar. En toen is de website Balans Digitaal gaan heten, waardoor wij zo vaak zo genoemd worden. Nou, wij hebben regionale afdelingen in het land waar vrijwilligers zijn, die ondersteund worden door een coördinator van ons landelijk bureau. Zodat we ook in de regio's fysieke activiteiten organiseren. Maar we horen ook wel heel veel van ouders terug. We vinden het wel heel fijn om met andere ouders in contact te komen. Maar voor een gezin is het vaak toch wel heel lastig om zomaar 's avonds even de deur uit te gaan om andere mensen te ontmoeten. En dan is het ook wel heel fijn als je online elkaar kunt ontmoeten of informatie tot je kunt nemen. Dus vandaar dat we echt beide aanbieden.
1: Ja,
0: dus jullie hebben ook lotgenotencontacten bijvoorbeeld?
2: Ja, en dat doen we zowel online als fysiek.
0: Okay.
2: Dus zowel als we bijeenkomsten organiseren. En dan ruimen wij daar ook altijd ruimgelegenheid in om voor ouders om met elkaar in gesprek te gaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, dat noemen wij in verbindingsbijeenkomsten. En dus ouders van kinderen met kenmerken van bijvoorbeeld dyslexie of ouders van kinderen die uitgevallen zijn in het onderwijs. Die kunnen dan inschrijven voor zo'n avond. En die komen dan digitaal bij elkaar en die wisselen ervaringen en tips uit. En aan beide is gewoon heel veel behoefte, merken wij.
1: Nou ja, het is ook wel fijn dat jullie aan beide behoeftes kunnen voldoen. Dus jullie kunnen eigenlijk meer op locatie dingen doen, waardoor jullie niet echt een locatie nodig hebben, behalve zeg maar waar de vrijwilligers zitten en het hoofdkantoor, zeg maar. En digitaal natuurlijk, zodat iedereen uit elk puntje van het land elkaar kan ontmoeten. Dat lijkt me erg zinnig. Ik vraag me ook af, inhoudelijk, wat hebben jullie dan te bieden? Hoe moet ik me dan zo'n lotgenotencontact voorstellen? Is er dan iemand die dat gesprek dan leidt? Zijn er bepaalde dingen waaraan het moet voldoen? Hoe ziet zo'n lotgenotencontact ding er bijvoorbeeld uit?
2: Ja, er is dan altijd een gespreksleider. En we vinden het ook altijd belangrijk dat er van ons uit ook een ervaringsdeskundige is. Die daar ook een rol bij kan spelen, maar ook in het delen van de eigen ervaring. Want we merken als vaak één iemand begint met het delen van de eigen ervaring, dan komt daardoor ook een gesprek veel makkelijker op gang. En komen anderen ook vanzelf met van, oh ja, dat herken ik. Ja. En dan komen eigenlijk vanzelf dat er tips uitgewisseld worden van, ik pak dat zo aan als het met het avondeten niet lekker gaat of mijn kind valt zo lastig in slaap. Oh, ik doe dat dan, ik heb daar deze tip voor. En zo kunnen ouders elkaar eigenlijk op een hele mooie manier helpen.
0: Ik heb niet helemaal gehoord, maar kan je lid worden?
2: Je kan, ja, heel graag.
0: Ja, ja, dat, juist, ja. Juist. En ja, dat is ook de manier waarop jullie mensen kunnen benaderen.
2: Ja, ja, mensen kunnen lid worden. Leden van Balans die mogen gratis al onze webinars volgen.
0: Ja.
2: En nou ja, vorig jaar hebben we er 53 georganiseerd. Dus
0: zo.
2: Om even een beeld te geven van de hoeveelheid.
0: Zo.
2: En, ja, en 21 fysieke bijeenkomsten. Dus dat is best... Ja, we zijn echt heel actief en op heel veel plekken aanwezig. En dus kunnen de webinars als ze lid worden ook terugkijken achter de ledeninlog. En, nou ja, en ook een gratis deelnemen aan alle webinars en evenementen die we dan organiseren. En ze krijgen 4 keer per jaar ook nog ons magazine thuis gestuurd.
3: Oh, ja, fantastisch. Dat is een hoop. Ja, een hele hoop.
0: En hoeveel leden hebben jullie dan? Want dat ben ik even benieuwd.
2: Ja, nou, we merken wel dat mensen soms de stap lastig vinden, steeds lastiger vinden om lid te worden. Maar we hebben op dit moment ongeveer 5000 leden.
0: Ja,
3: okay. Nou, dat zijn er flink wat, als ik dat zo hoor. Om nog even op een stukje algemeenheid terug te komen. Want u zei ook van, ja, ADHD heeft erg veel stigma's.
2: Ja.
3: Kunt u daar een paar van benoemen?
2: Nou ja, inderdaad. Van ja, iedereen is wel eens een beetje druk. Maar ook andersom, hè. De naam wordt soms gebruikt.
3: Is dat een stigma, dat iedereen wel eens een beetje druk is?
0: Nou, wij hebben hier 50%.
2: Ja, er wordt dan eigenlijk, wordt de diagnose, wordt niet, het wordt niet serieus genomen.
3: Ja, op het moment dat je de diagnose al hebt, dat ze dan zeggen, stel je niet aan, iedereen is wel druk. Ja, op die manier, oké. Okay. En verder?
2: Een cabaretier die... die had op social media een bericht gepost dat hij de diagnose ADHD had gekregen. Nou, en die werd echt met de grond gelijk gemaakt daarna. Over van dat het allemaal overdreven was. En hè, de kenmerken worden eigenlijk dan niet serieus genomen. En dat vind ik echt heel verdrietig dat dat op zo'n manier gebeurt. Want hij heeft iemand die zo'n diagnose krijgt en die daarvoor die heeft daar echt wel last van. En ja, als je dan zo afgemaakt wordt door dat jij open bent over jouw situatie, dat vind ik heel verdrietig. Het wordt heel vaak als een soort van negatief gebruikt.
0: Ja, je wordt niet serieus genomen.
2: Nee. En dat is eigenlijk wat we steeds meer gaan zien.
0: Ja, is
2: en,
0: dat zo?
2: Dat eigenlijk ADHD niet zo serieus genomen wordt, of het zal allemaal wel meevallen. Terwijl er echt heel veel mensen zijn die ook zelfs in de volwassen leeftijd hier nog ernstig last van hebben en ook echt vastlopen.
0: Nou ja, ik weet zelfs van de situatie van iemand die was al in de 40 en pas toen werd hij gediagnosticeerd.
2: Ja, en dat komt heel vaak voor bij meisjes.
3: Ja, de vrouwen en mannen ADHD schijnt zich weer anders te uiten doordat vrouwen zich meer aanpassen. Hè? Dat was een beetje het gaande verhaal.
2: Eigenlijk vertonen ze minder gedrag waar de omgeving last van heeft. Maar dat zegt niks over hoeveel last ze daar zelf van hebben.
3: Ja, want ik ben dan wel benieuwd wat voor tips u zou geven aan de luisteraar. Als ze luisteren, al ben je ouder van kind met ADHD?
2: Ja, nou, kom vooral eens bij ons op de website kijken. We hebben voor 6 maart bijvoorbeeld weer een webinar over ADHD. En ook juist die positieve en negatieve kanten hebben we op het programma staan. Met een spreker, Tycho Dekker, komt dan spreken. Dus kom eens kijken en kom vooral met andere ouders in contact. Want het werkt ontzettend steunend als je weet dat je niet alleen bent. En dat
0: dat denk ik ook wel. Wat kost het lidmaatschap overigens? Dat willen mensen ook vaak wel weten.
2: Ja, een lidmaatschap is €60 per jaar.
0: En is dat aftrekbaar ook bij de ziektekostenverzekering?
2: Er zijn een aantal ziektekostenverzekeringen die het vergoeden vanuit de aanvullende verzekering.
0: Ja.
2: En dan moet je even in je polis voorwaarden kijken. De een doet dat wel en de ander niet. Ja. Maar dat kan.
0: Nou, ik weet dat dat voor sommige mensen ineens een puntje is.
2: Ja. En we hebben ook, voor minima hebben wij ook... die kunnen ook voor een gereduceerd tarief lid worden.
3: Gereduceerd tarief, Oké. Nou, ik denk dat we aardig op de hoogte zijn. En als je er meer over wilt weten, kunnen jullie naar balansdigitaal.nl als luisteraar. En ik wil in ieder geval heel erg bedanken voor de uitleg.
2: Nou, jullie bedankt voor de uitnodiging.
0: Heel graag gedaan.
3: Graag gedaan.
0: Ja.
3: Een hele fijne middag verder.
2: Dag.
3: Dag.
0: Hoi.
3: Dit was Julie van Balans Digitaal, directrice.

0: Nou,
1: dit was Noah met Eye in the Sky.
0: Dat was wel een heel rustig nummer voor een programma over ADHD. Hè?
1: Ja, daarom, ik dacht, laat ik een beetje rustiger.
0: Ik ga er juist van stuiteren dan, hè?
1: Ja, oh god.
0: Als het te rustig is.
1: Dat was niet de bedoeling. Ik dacht, doe een beetje rustige nummers. Als het Marcia helemaal wild.
0: Ja, wild ben ik toch altijd al, hoor. Dus,
1: we hebben volgende keer over. Ander onderwerp.
0: Ja, je luistert weer naar het Totaal Normaal programma over stigma's, taboes.
1: En wat nou, of het normaal is, weet ik niet.
0: Ja, daarom is dus ook natuurlijk wel een beetje met een knipoog, hè, dat totaal normaal. We hebben ook hele totaal normale presentatoren. En ja, dat hoort gewoon een beetje zo, hè. Ons wordt ook zo saai. Hey, maar we hebben vandaag speciale gasten.
1: Ja, leuk.
0: Ja, want wie houdt er nou niet van muziek? En ik heb hem van straat gehaald. Dat klinkt dan weer een beetje... misschien niet helemaal goed verwoord. Hij is straatmuzikant en ik hoorde hem zingen en spelen in Gouda.
2: Ja, klopt.
0: En dat ontroerde mij dusdanig dat ik dacht... misschien gaan we hem kunnen fixen voor de radio om live muziek te gaan doen.
1: Ja, dit is een grote doorbraak.
2: Ja.
0: Nou, dat hoop ik voor hem, echt waar.
1: Volgend jaar het Songfestival.
0: dus bij ons zit Mark met zijn zoon. Die is voor mental support gekomen. Ja, en hij zit met een afgesleten gitaar. Dat is vaak wel een heel goed teken, hè? Ja. Zo'n versleten gitaar, dat heb je niet zomaar.
2: Nee, dat klopt.
0: We hebben het over... Ja, Mark, hoi.
2: Hoi.
0: Doe je al lang gitaar

0: spelen?
1: Ja, zeker wel. Ik denk dat ik op mijn 18e daarmee ben begonnen. Ja.
0: Dus dat is lang. Ja. Ik wil je niet beledigen, snap je? Ja.
2: Ik had ook kunnen zeggen, ik doe het al 15 jaar.
0: Ja, dat gewoon, ja. Vul zelf maar in hoe lang ik dan aan het spelen ben.
2: Ik was 18 jaar, hè?
1: 27 jaar.
0: Oh, okay. Ja. Nice. Ja, en gewoon zo, ben je autodidact? Of heb je...
1: Ja, zeker. Ik zat toen in de kerk. En ik had zo'n liedjesbundel van de kerk waar ik heel veel liedjes van kende. En daar stonden ook akkoorden in. En zo heb ik mezelf gitaar leren spelen. En dat is uiteindelijk doorgegaan in het schrijven van mijn eigen liedjes.
2: En, ja. En in optredens. Wanneer ben je daar aan begonnen?
1: Ik denk, dan moet ik even goed nadenken. Ik denk zo'n 7 jaar geleden dat ik voor het eerst... Toen ben ik naar België op de fiets gegaan.
2: Ja.
0: Zo.
1: Omdat ik in Nederland het niet durfde. Ik had toen inmiddels al mijn eigen repertoire opgebouwd. En ik dacht, ik moet toch een keertje iets gaan doen.
2: Ja.
1: En toen ben ik naar België gefietst. En toen ben ik daar voor het eerst op straat gaan zingen.
2: Oké,
1: toen had ik die angst overwonnen. En toen durfde ik het in Nederland ook.
2: En doe je hier nu ook op festivals spelen of niet?
1: Nee. Ik heb eigenlijk nog maar één optreden op een podium gehad. En de rest is de straat altijd mijn podium. Dus,
2: Dan weet ik nog wel een paar leuke festivals.
0: Ja, ik wou net zeggen, maar volgens mij ben je ook een beetje iets te bescheiden. Dat je al zegt, ik moet op de fiets naar België. Omdat ik het eigenlijk niet durf.
2: Dat is romantisch.
0: Oh, maar als je hoort de kwaliteit, is het denk je van... Waarom? Maar dat hoor je vaker met muzikanten.
1: Ja, toen ik net begon was mijn stem nog niet ontwikkeld, zeg maar. Ja, zoals het nu is. Omdat je gewoon... Dit is gewoon een spier natuurlijk die je zet.
0: Je hebt 2 jaar nodig voor de basisskill, hè?
1: Ja.
2: Maar ik hoorde iets moois. Eigen repertoire.
1: Ja.
2: Jij schrijft zelf je liedjes.
1: Ja, klopt.
2: Wat leuk.
1: Ja.
2: Wat
1: leuk. Ja.
2: En dat heb je altijd al gedaan?
1: Ben ik wel redelijk jong mee begonnen. Het begon met schrijven van rapjes. Maar liedjes is pas echt van, ik denk zo'n 9 jaar geleden begonnen of zo.
2: Oké.
0: Okay. Ja. En wat is je inspiratie voor de liedjes?
1: Inspiratie is dingen die ik meemaak. Filosofische gedachten over het leven eigenlijk. Daar komt het kort op neer.
0: Ja. Heb je ook favoriete liedjes voor jezelf? Dat je denkt van, die vind ik echt...
2: Je gaat die zo zingen, denk ik.
1: Ja.
0: Dat weet ik niet.
1: Dat is een goede vraag. Ik heb wel een paar liedjes die ik wel heel tof vind om te performen. En waarvan ik echt wel met hart en ziel dat probeer dan uit te dragen. Die tekst die daarin...
2: Dragen ze het leven van je, de muziek?
1: Ja, je zou het wel kunnen zien als een soort dagboek, ja.
2: Ja. Zijn er nog geen tranen te trekkers voor jezelf? Of?
1: Nee. Nee, ik heb al zo vaak gezongen. Ik moet wel zeggen dat het wel liedjes zijn, niet veel, maar 1 of 2 liedjes waarvan ik wel op het moment dat ik ze schreef, dat het wel even slikken was, zeg maar. Ja zeker. Ja,
2: maar dat is ook een manier om je te kunnen uiten.
1: Zeker. Dan komt het echt van diep en dan schrijf je over je eigen emotie.
2: Het is toch heerlijk dat je op die manier kan uiten.
1: Het is een blessing.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, want het is dan ook wel wat je al zegt van met schrijven emotioneel, maar dan heb je ze zo vaak gedaan, dan kan je dat een beetje loslaten. Ja. Dat is natuurlijk een blessing en een curse. Ik gaf jij toen ook wel het compliment van... Je voelt ook wel dat het echt is wat je zingt. Je bent niet helemaal kwijtgeraakt van ik heb het 10 keer gedaan. Dus dan voel ik het niet meer. En dat is natuurlijk het mooie dat je eigen repertoire hebt.
1: Ja, ik voel ook altijd nog wel op het moment dat ik het zing verbinding met de tekst die ik zing. Ja.
0: En zijn er dan periodes waarin je dan denkt van nou, dat vind ik dan, dit raakt me dan nu weer meer omdat ik in die fase zit. Of zijn er liedjes die je denkt, ja, die resoneer ik niet meer mee en zing je die dan nog?
1: Ik zing eigenlijk sowieso al mijn liedjes nog. Moet ik even, wat was jouw eerste vraag? Sorry.
0: Nou, god, dat moet je me niet vragen, hoor. Weet jij nog, Boudewijn?
2: Nee.
0: Ja, we zijn het allemaal kwijt.
2: Maakt niet uit.
1: Oh nee, ik weet al wat ik wil zeggen. Het zijn meer momenten, zeg maar. Het zijn niet periodes, maar het zijn momenten dat ik in één keer weer een soort van...
2: Je hebt niet één groot trauma, gelukkig.
1: Nee, gelukkig niet.
2: Gelukkig,
1: nee, precies.
2: Hè? Dat zijn we er gelijk bij.
1: Ja.
2: Want dat zou ook kunnen.
1: Ja, nee, tuurlijk. Ja, tuurlijk.
2: Hey, maar je treedt op hier in Gouda, begrijp ik?
1: Ja, onder andere.
2: En wanneer doe je dat dan? Bij Koningsdag? Of,
1: Eigenlijk probeer ik elke week 1 of 2 keer of soms 3 keer wel op straat te spelen.
2: Oké, en daar heb je vergunning voor, of niet? Moet je dat hebben hier eigenlijk gehouden?
1: Volgens mij niet. De politie komt vaak langs en dan zwaai ik netjes en dan Okay. Hoor ik niks.
0: Dus, laten we dat in het midden dan.
2: Ja, maar het is gewoon leuk. Weet je, een draaiorgel mag ook. Dus waarom?
1: Ja,
0: nou,
1: precies.
0: Inderdaad.
1: Ja,
0: hem vervangen voor draaiorgels. Daar stem ik voor.
2: die heb je toch niet voor je deur.
0: Andersom, draaiorgels vervangen voor hem. Dat, ja. Nou ja, zullen we anders gaan?
2: Ja, laten we eerst maar luisteren.
0: Lekker gaan dan.
1: Ja, top. Leuk.
2: Hoe heet je eerste nummer?
1: Something Good for the Music.
0: Oké, ik mag gaan staan. Dan zet ik even de microfoons weer zoals die horen. Met de, dat je hem op je gitaar en de zang hebt. Dan gaan we on the spot dat allemaal even fine-tunen. Je moet deze even verder naar achter. Zodat hij met zijn mond... Ja, je zingt vrij hard, hè? Dus je kan... Nou, als je zover bent...
1: Yes, let's go.
2: Boy, nu is voor jou.
1: Toppie.

0: De zaal gaat los.
1: Ja, helemaal goed. Er zitten te weinig mensen om het applaus goed te laten doorklinken, maar hell yeah. Nice, heel goed. Hey, je hoort ook wel een stukje die rap ervaring er ook wel een beetje in, hè?
2: Ja, dat is wel, ja.
1: En dan weer die kop, och. Ja, mij heb je hoor, maar dat goed.
2: Tof. Misschien. Ik waardeer
1: het. Lekker hoor.
3: Hey, hoe oud is dit? Wanneer heb je dit geschreven?
2: Ik zing zeg maar in het stukje rap zing ik van Although I'm 37. Dus ik was 37.
1: Okay. Ja, ik dacht, dan ga je me elk jaar aanpassen. Maar dat,
2: ja, dan ruimt het niet meer. Ja. En dan blijft het dagboekgehalte blijft ook een beetje soort bestaan. Dus dat vind ik wel leuk.
1: Ja. Dus ben je straks 80 en dan zing je, although I'm 37, weet je wel.
2: Precies, je bent zo oud als je voelt, toch?
3: Ja. Ik was de Sinatra niet, when I was 21.
2: Oh, dat zou kunnen. Ja. Dat zou kunnen, ja. Dat hoef ik niet te zeggen.
3: Grappig. Hé, dat is mooi, dat is leuk. Ja, ik zie jou wel staan op een festival.
2: Oh, top.
1: Echt, hè?
3: Ja, dat meen ik. En weet je, nou goed, ik ben zelf, ik hou van kleine festivals.
2: Ja.
3: En ik weet er toevallig eentje in Twente. Oh, zou toch? Jij het heel goed kunnen doen, denk ik.
2: Nou, ik sta heel erg voor open.
3: Dus, ik zou je het adres wel zorgen.
1: Ja, ik denk gewoon lekker een beetje brutaler worden. Want,
3: het leuke, het sowieso is veel leuker voor je als publiek. Want bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk tegenwoordig de Schelling. Wat er natuurlijk mega is geworden. Hè, Oerol.
2: Ja.
3: Maar er zijn in Nederland een heleboel kleine festivals. Nou, dit is in Diepenheim. Het is een dorpje geloof ik van 4000 mensen. Maar die hebben jaarlijks zo'n onwijs leuk festival. Maar daar komen ook maar een paar honderd mensen.
2: En dat,
3: en dat is verdeeld over het hele dorp. Dat is ongelooflijk leuk. Ja, maar ook leuk. Om je ervaring op te doen.
2: Ja, tuurlijk.
3: En zulke soort dingen werken daar.
2: Ja, gaaf.
1: Hartstikke leuk. Ik wil er eigenlijk nog wel eentje horen.
3: Ja, ik wil het. We hebben nog even de tijd. Dus wat wordt je tweede nummer?
2: Even kijken hoor. Dan moet ik even nadenken.
3: Dat is live, hè? Dat is live.
1: Ja, je benoemt je nummers nooit als straatmuzikant.
2: Nee, precies.
3: Dat is nummer 2 krijgen we nu.
1: Ja, nummer 2 met een melodie en een gitaar.
2: Got my feet from solid ground into the water. Dat is een beetje een lange titel, maar
3: Nou, je hebt 6 minuten.
2: Transformatie, oké.
1: Kijk.

I kissed the sun, I kissed the sky, but my wings were melting.

0: Mooi hoor, leuk.
1: Ja, prachtig.
2: Dank.
1: Wat was de inspiratie hiervoor?
2: Ja, eigenlijk is het een sprookje van iemand die van een landmens in een watermens verandert. Maar het gaat eigenlijk over transformatie. Dus dat je door de dingen die je in je leven meemaakt een andere slash betere versie van jezelf kan worden en kan groeien en misschien soms zelfs verbaasd gaan staan over jezelf, wat je bereikt in het leven.
1: Heet dat dan ook volwassen worden?
2: Ja. Ja.
3: Ja. Misschien mentaal ook gewoon.
1: Ja, precies.
2: Zeker.
1: Dat heeft niks met 16 jaar te maken of 20 jaar te
2: nee,
1: maken.
2: Nee, klopt.
1: Maar
2: klopt.
1: Leven te maken.
2: Yes. Ja. Ik heb mensen, jonge mensen ontmoet die heel wijs zijn. Ja. En bedoel, dat heeft inderdaad niks met leeftijd te maken.
1: We gaan straks verder met jou praten. Want het eerste uur is afgelopen.
3: Ja.
1: En wij gaan zo naar het tweede uur.
3: Nou,
1: vertellen.
3: Ja, dan is in één keer alles stil op de radio. Ja. Dan krijgen we de reclames. Maar ja, je luistert naar Totaal Normaal. Dus als je meer wil weten over ADD. En misschien nog wel een heerlijk nummer.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. Drie mensen raakten gewond, waarvan één ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommesteyn heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommesteyn is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. Twee weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 70 kilometer file staat er in onze regio. En dat zijn veelal korte dagelijkse files. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En ook alweer 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
8: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
9: Gouwestad.
3: Hallo, Marcia hier van Radio Totaal Normaal. Deze uitzending is een herhaling.

0: Dat was Boudewijn. Je luistert naar Radio Totaal Normaal, programma over stigma's, maatschappelijke onderwerpen, stigma's en taboes. En ik zei stigma's al, maakt niet uit. Programma daarover. En we hebben het vandaag over ADHD. En we zitten in het tweede uur. En we hebben in het vorige uur hebben we het gehad over balans digitaal. Voor ouderen, een ouderenvereniging. En we hebben geluisterd naar de zwoele gitaar en zangtonen van Mark. En die gaat hopelijk nog wel wat voor ons spelen. En we hebben in het tweede uur hebben we Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige gespecialiseerd in ADHD. Hij is een soort ADHD-coach. En we hebben een ervaringsdeskundige ADHD. Want we kunnen natuurlijk wel coaches en verenigingen interviewen. Maar ja. Ervaring is natuurlijk ook heel leuk om de persoonlijke stuk te horen. Al hoor je ook dat mensen die voor de verenigingen werken zelf vaak toch ook wel ervaringskundig zijn. Maar goed, dan gaan we Leon spreken. En ja, hopelijk nog Mark. En nou, Boudewijn?
1: Ja, ik ben een beetje laat.
0: Hij kwam aangesjeefd. Ik denk, de luisteraar hoort het vast niet, die pop-op-op, omdat hij niet van jou was. Maar hij is er weer.
1: Ja,
0: we gaan even muziekje in en dan gaan we verder met het tweede uur.
1: Helemaal goed.

0: Oh, ai, ai, ja. Toch? Zo
1: heel goed. Heel goed. Toch? Ja, heel goed. Ja.
0: Nee, hoe heet die?
1: Return to the Innovations.
0: Ah, ja. Oh, ja, ja, ja. Dus dan snap ik hem toch eerder. Maar ja, deze kende ik dan weer wel, hè, Boudewijn?
1: Ja, heel goed. Ja, je bent mee te neuren.
0: Ja, ja, ja, dat snap ik.
1: Kwam je een beetje tot rust?
0: Hé. Het is ook een beetje omstandigheden, hè? Dat is niet...
1: we gaan gewoon verder.
0: Ja, laat maar onze, gewoon, inderdaad.
1: Ja, onze derde gast.
0: Ja, Paul Bremmer. Hij liep zelf tegen zijn eigen ADHD aan en besloot jongeren te gaan helpen. En ook volwassenen die dezelfde dingen ervaarden. En daardoor heeft hij ADHDoen opgericht. Waarvan hij coach is en wat hij mensen kan leren en hoe hij tot het punt is gekomen, horen we graag van hem. Dus aan de lijn Paul Bremmer, vitaliteitsdeskundige, gespecialiseerd in ADHD. Nou, een hele mond vol. Hallo Paul Bremmer.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, bedankt voor dat u in uitzending wilde komen.
2: Ja, ik vind het leuk om te doen. Het is de eerste keer voor mij op de radio.
0: Kijk.
1: Kijk, nou, die doorbraak.
0: Voor alles een eerste keer, toch?
1: Die doorbraak volgende keer bij Op 1 of...
0: Ja, toch? Ja, dan ga je snel de ladder op, hoor, als je bij ons begint.
2: Maar, dat is een grote droom, ja.
0: Zonder gekheid, hoor. Vitaliteitsdeskundige, wat in vredesnaam is dat?
2: Ja, vitaliteitskundige, dat is een vak.
0: Oh, het is geen deskundige, het is kundige. Vitaliteitskundige.
2: Ja, ja.
0: Oh.
2: Ja, het verschil tussen deskundige en kundige is dat een deskundige het heeft ervaren en een kundige heeft ervoor geleerd.
1: Oké, jij hebt ervoor geleerd.
2: Ik heb ervoor geleerd, ja. En het vak is in het leven geroepen door Kennisinstituut van Vitaliteit, CIVO. Dus dat is een aanrader om te volgen. Zij zijn heel goed thuis in de wetenschappelijke literatuur rondom vitaliteit. En hebben daar een hele gedegen opleiding over van gemaakt.
1: Ja.
2: En die heb ik gedaan.
1: Mm-hmm. En wat heb je geleerd?
2: Ja, wat
1: ga je daarmee doen?
2: Vitaliteit, ja, dat ga ik nu uitleggen.
1: Ja.
2: Vitaliteit is natuurlijk, dat wordt heel vaak geassocieerd met fitness of met gezondheid. Maar dat is in principe vanuit de wetenschap niet per se hoe het wordt uitgelegd. Het wordt vooral, de meest herkenbare definitie is dan levensenergie. En de definitie die we gebruiken is eigenlijk de energie voelen, je energiek en alert voelen om zelf gekozen doelen na te streven. En dus dat gaat eigenlijk over zelfontplooiing. En dat je gewoon zin hebt om je bed uit te komen. Dat je het gevoel hebt dat je een leven leidt dat de moeite waard is. Dat je jezelf de moeite waard vindt, dat anderen jou de moeite waard vinden. En dat is eigenlijk waar vitaliteit om draait.
1: Ja.
0: Okay.
2: En om hem te koppelen met ADHD. Ja, je kunt ADHD vanuit een vitaliteitsbril natuurlijk zien als een aangeboren moeilijkheid met vitaliteit. Met leven van een goed leven. Heel veel mensen met ADHD voelen zich niet de moeite waard. Of hebben niet het idee dat hun leven de moeite waard is. Want in de basis is ADHD te zien als een motivatieprobleem. En dat is eigenlijk precies waar vitaliteit om draait, om motivatie.
0: Oké, ja, kijk, want... motivatieprobleem, dat hebben we nog niet gehoord in het vorige interview. Ik heb ook wel eens gehoord, motivatie bestaat eigenlijk niet, pas wanneer je resultaten boekt.
2: Oké, ja.
0: Wat zou je daarover zeggen?
2: Motivatie bestaat wel. Het is natuurlijk de vraag wat je ziet, hoe je de motivatie definieert. Maar om even, wat je zei... je had nog niks gehoord over ADHD is een motivatieprobleem.
1: Ja.
2: Heb ik het al gehad over executieve functies, denk ik?
0: Nee, daar zijn we niet aan toegekomen.
2: Oké. Ik kan wel wat uitleggen
0: over
2: hoe ADHD werkt. Het is in de basis, zou je ADHD dus kunnen zien als een motivatieprobleem? En bekijk het zo. Eigenlijk alles wat we doen is motivatie gedreven. Links of rechtsom is motivatie gedreven. En dat komt omdat we eigenlijk ons hele leven... inrichten om onze basisbehoeften te krijgen. En dus je hebt in de basis eten en drinken en slaap, maar je hebt ook psychologische basisbehoeften. En dus je hebt, en daar is het eigenlijk waar de wetenschap van vitaliteit over gaat, je hebt de psychologische basisbehoefte autonomie. We hebben allemaal een gevoel nodig dat we zelf aan het roer staan van ons eigen leven, dat we eigen keuzes kunnen maken. We hebben de basisbehoefte aan binding, aan relaties. En we hebben de behoefte aan competentie. Het gevoel dat we ontwikkelen, dat we goed zijn in iets. En we hebben behoefte aan rechtvaardigheid. Het gevoel dat er eerlijk wordt samengewerkt. En dat zijn eigenlijk die vier psychologische basisbehoeften. Die maken voor een heel belangrijk deel onze motivatie uit. En dus alles wat we doen in het leven doen we links of rechtsom. Direct of indirect voor die basisbehoeften.
0: Mm-hmm.
2: En die basisbehoeften zou je kunnen zien als een taart. Taart is ook belonend. Nou, dat staat dan over eten natuurlijk. En iemand met ADHD, vergeleken met iemand zonder ADHD. We kunnen allebei naar een taart toe lopen. Dan hebben we natuurlijk... We zijn gemotiveerd, want we willen die taart hebben. Maar daar moeten we een bepaalde handeling voor doen. We moeten namelijk naartoe lopen. En hoe beter je die taart voor je ziet, hoe makkelijker je daar naartoe loopt. Hoe beter gemotiveerd je bent. En je zou ADHD kunnen zien alsof je je bril niet op hebt naar de toekomst. Alsof je die taart, zeg maar, die wat verder weg in de tijd staat, dat je die niet goed kunt zien. Dus iemand die geen ADHD heeft, die houdt die taart scherp. En die... Ja, die kan dan wat makkelijker koers houden. Die kan zich wat makkelijker blijven motiveren om uiteindelijk het stappenplan naar die taart toe te volbrengen. En uiteindelijk die taart op te eten. Terwijl iemand zonder ADHD, ja, die zijn bril niet op heeft, die raakt wat makkelijker afgeleid halverwege. Of die ziet niet eens waar hij naartoe moet lopen. Die verliest overzicht, verliest motivatie. En dat is eigenlijk wat we impulsiviteit noemen.
0: Ja, ik wou net zeggen, zeg maar, een kwestie van prioriteiten kunnen stellen en dat kunnen overzien. Ja, dat daardoor gericht blijven op wat je wil bereiken. Dat is gewoon erg lastig. Als ik het een beetje zo goed begrijp. Ja, het is een grappige over taarten beginnen. Ik moest even kijken van waar ga je nou heen met dit verhaal. Maar ik snap ook wel wat je zegt. En die, die basisbehoefte deel daarvan probeer dus met de coaching op te lossen. Want je bent zelf ook ADHD'er, had ik begrepen.
2: Ja,
0: is dat dan ook de hele reden geweest dat u dit hele dit bent gestart om vitaliteitskundige te worden, zeg maar?
2: Ik liep zelf er tegenaan dat ik moeite had met de richting vinden in mijn leven. Dat is moeite om keuzes te maken. Dat is ook, veel mensen met ADHD vinden dat ook meestal lastig. Dus er zijn natuurlijk allerlei dingen zijn interessant. En het duurt niet al te lang voor de interesse weer over is en er weer iets nieuws voorbij komt.
1: Yeah.
2: Ik was ook veel aan het zoeken. Ik ben uiteindelijk afgestudeerd als landschapsarchitect, maar daar heb ik niks mee gedaan. Ik was ook erg onzeker. Ik twijfelde aan mezelf. Dus ik had ook mijn interesse in de fitness. Dus toen dacht ik, dan ga ik maar iets met fitness doen. Uiteindelijk was daar het plafond ook redelijk snel bereikt. Dat vond ik niet meer uitdagend. Toen was ik weer zoekend. En op een gegeven moment kwam ik voorbij... de opleiding vitaliteitskunde. En daar heb ik zo ontzettend veel geleerd over mezelf. Want de opleiding kun je zeg maar soort of zien als... je wordt expert in het begrijpen van die vier psychologische basisbehoeften. En dat zijn eigenlijk vier taarten. Alleen dan is het natuurlijk een stuk complexer.
0: Ik krijg echt zin in taart van jou, ik weet niet.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, dus je wordt expert in die vier psychologische basisbehoeften. En dat betekent eigenlijk dat je jezelf heel goed leert kennen. Dus je leert wat je wil en wat je waarden zijn en zo. Dus autonomie. Je leert ook jezelf accepteren. Je authentieke zelf accepteren. Dat is ook allemaal autonomie. En je leert ook wat je nodig hebt in relaties en hoe je daarmee om kunt gaan. En ook hoe je jezelf eigenlijk misschien wel blijvend kunt motiveren door jezelf te ontwikkelen in plaats van continu iets nieuws te doen. Dat is dan competentie. En je leert jezelf accepteren als gelijkwaardig mens. Dat gaat dan over rechtvaardigheid. Dus ik leerde heel veel over mezelf. En ik vond het natuurlijk allereerst heel interessant. Dat past ook bij mij. Maar ook omdat ik eindelijk leerde zeg maar hoe ik mijn eigen koers kon bewaken. En mezelf tevreden kon houden in die koers.
0: Ja, ik hoor natuurlijk inderdaad een heel klassiek verhaal vertellen van mijn interesses liggen hier en dan ga ik weer wat anders doen en dan ga ik weer daarheen en dan ga ik weer daarheen en daarheen. En toen uiteindelijk beland je in een soort van nieuwsgierigheid naar zelfontwikkeling en dat leerde je eigenlijk om door je te verdiepen in iets in plaats van elke keer wat nieuws te zoeken wanneer je verveeld raakt om dan toch op koers te blijven en juist heel veel meer kennis op een bepaald gebied op te doen. Eigenlijk heel mooi dat zo gelopen is dan. En eigenlijk vanuit eigen nieuwsgierigheid, waardoor je nu andere mensen kan helpen.
2: Ja, en dat stukje andere mensen helpen. Ik realiseerde dat mijn symptomen gewoon minder werden. En ik heb ook bij psychologen gezeten en dat was het heel veel praten. Vooral veel mijn zorgen op tafel gooien. En die gesprekken, die weet ik niet per se of die me heel veel opleverden. Het was vooral heel veel... wat me bezig hield op tafel leggen. En een van de dingen, een van de dingen die we voor het gesprek hadden besproken ook even kort was, wat is het verschil met de GGZ? Een verschil met bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie is dat bij cognitieve gedragstherapie, waar ik twee trajecten heb doorlopen, legde ik mijn gedachten op tafel en gingen we daar dan over praten. Alleen, mijn probleem was niet dat ik niet heel goed kon nadenken, want ik kon heel goed nadenken. Ik kon heel goed mijn zorgen allemaal bedenken en zo. Maar het probleem was alleen dat ik niet wist wat ik ermee moest doen en hoe ik ermee om moest gaan in de praktijk.
0: Ja, dan zeggen ze altijd erg voor je en dan komen ze niet met een oplossing, zeg maar, dat.
2: Nou ja, precies. een van de problemen met ADHD is ook emotieregulatie, dus ik voelde me dan negatief en dat probeerde ik dan woorden te geven. En in plaats van dat de therapeut mij ging begeleiden in mijn woordenbrei en me leerde van wat ik daarmee kon en mee kon doen in de praktijk, werd eigenlijk die brei alleen maar groter, werd het alleen maar ingewikkelder.
1: En je werd zelf aan het werk gezet van je zoek het zelf maar uit, of kreeg je dat niet?
2: In zekere zin wel, ja. Nee. Ja,
1: ik heb bij jou een beetje...
0: Alleen begrip, daar kom je natuurlijk niet.
1: Nee, maar ik heb een beetje het gevoel, je hebt 3 of 4 specialisten gesproken. Die wisten allemaal niet wat je had, tot je op dit punt terecht kwam. En toen ging het licht aan.
2: Ja, en het grote verschil is dus eigenlijk, hè, om het even, waarom ik het vanuit een vitaliteitsperspectief benader, is over ADHD is heel veel bekend. Maar er is eigenlijk nog veel meer niet bekend. Mm-hmm. Er zijn heel veel theorieën, verklarende theorieën over wat ADHD is. Er zijn natuurlijk steeds updates over hoe je het diagnosticeert. Heel veel mensen vallen ook buiten de boot. Er zijn ook mensen die worden gediagnosticeerd die het niet blijken te hebben. Dus het is heel complex. Ja. Maar het lost ook niets op. Maar er zijn wel, en dat noem je transdiagnostische factoren. Dat zijn zeg maar psychologische eigenschappen voor mensen. Die gelden voor ieder mens, ongeacht wat je hebt. Ja. En dat zijn die psychologische basisbehoeften. En die zijn bewezen effectief. Ja. En eigenlijk gaat dat, als je het simpel uitlegt, gewoon over het leven van een betekenisvol leven. Dus het nastreven van doelen die echt bij je passen.
1: Ja.
2: Waar je zin in hebt om je bed vooruit te komen.
0: Ja, en je hebt dan over misdiagnoses. Dat werkt natuurlijk twee kanten op. Het kan natuurlijk ook andersom. Er zit natuurlijk ook heel veel overlap met ADD en andere kwalen. Zijn er bekende diagnoses die... of zijn er diagnoses die bekend hand in hand gaan met ADHD, of je weet?
2: Ja, zeker. Je hebt natuurlijk de angststoornissen die heel veel voorkomen bij ADHD. Die wat mij betreft heel erg direct te maken hebben met emotieregulatie. Dus de moeite om grip te hebben op je emoties. Want dat kan natuurlijk heel gauw angst worden of paniek. Je ziet ook dat er overlap is met autisme.
0: Borderline.
2: De depressie, borderline inderdaad. Borderline wordt heel vaak verward met ADHD. En ik zie eigenlijk een beetje borderline als een soort of heel contextspecifieke ADHD. Dus heel veel moeite met emotieregulatie, maar dan echt heel specifiek in relaties. En dus dat wel veel moeite met impulscontrole en zo, maar dan lijkt dat verder in het leven eigenlijk allemaal wel mee te vallen. Maar dan lijkt het alleen tot heel veel conflict in relaties zelf. En dan heb je natuurlijk nog burn-out en depressie. En burn-out en depressie zijn interessant, omdat dat eigenlijk precies het tegenovergestelde is van vitaliteit. Dus op het moment dat je een leven leeft dat de moeite waard is, daarvoor ga je aan. Als je dat niet hebt, omdat je eigenlijk tekort aan basisbehoeften hebt, op psychologische taart, als je het zo wil noemen, dan gaat je brein uit. En dat zijn, eigenlijk zijn dat depressiesymptomen.
0: Ja, het is wel heel interessant. Ik heb dan zelf ook gediagnoseerd ADD. En ik kwam er eigenlijk pas sinds ik goed ingesteld werd op mijn medicatie achter. Dat ook dopamine-regulatie echt een grote factor was van die problematiek. En dat wist ik niet eens. Ik bedoel, is dat bij jou ook bekend?
2: Ja. Zeker. Ja, dopamine gaat over motivatie. Dus de dopamine komt eigenlijk vrij in anticipatie op de taart, als je het zo wil noemen. Dus je ziet de taart staan en als die taart de moeite waard is, dan komt de dopamine vrij. En je dopamine die drijft je naar de taart toe. En als je dus, een van de hypotheses is inderdaad een dopamine tekort in de hersenen, beschikbare dopamine tekort. En als je daar dus minder van hebt, dan ga je minder snel aan van dingen. Dus dat vind je vaak lastiger, vooral bij dingen bij beloningen die niet direct zichtbaar zijn. Dus die verder weg liggen in de toekomst.
0: Of je zoekt dus het extreem op.
2: Ja, en dan ga je extreem opzoeken en je bent impulsiever. Dus dingen direct voor je neus zijn aantrekkelijker. En als je dat natuurlijk een leven lang hebt, als kind al, en je wordt daar vaker om afgewezen, maar je hebt ook meer moeite om jezelf te begrijpen, want dat maakt natuurlijk ook wat ingewikkelder om een stevige, stabiele identiteit op te bouwen. Want eigenlijk is een identiteit gewoon een hele solide set aan gedragingen ja, die toch ook wel samenhangen met hoe goed je in staat bent om beloning uit te stellen. Zingeving, zeg maar.
0: Ja, en als dat in je brein natuurlijk al niet werkt, is het alleen maar kwestie van snappen hoe het werkt natuurlijk.
2: Precies, dan is je identiteit ook snel. Dat zie je heel vaak bij... Ja, want heel veel kinderen, volwassenen eigenlijk, die als kind dus ADHD hadden, weten niet goed wie ze zijn in deze maatschappij. En dat maakt het, naast het feit dat ze moeite hebben met impulscontrole, ook extra moeilijk om gewoon doelen te kiezen die bij je passen.
0: Ja.
2: Heel veel mensen met ADHD zijn veel sneller geneigd om zich aan te passen vanuit schaamte bijvoorbeeld.
0: Ja, en ik hoorde jou over motivatie praten en ik denk dat ieder mens daar ook wel enigszins mee struggelt. En jij zegt, ja, er is wel motivatie, daar geloof ik wel in. En zeg maar, als jij een nieuw doel wil bereiken, hoe zorg je voor motivatie dan? Want ik denk dat we dat allemaal wel willen weten.
2: Ja, zorg dat het relevant genoeg is. Waarom wil je dat doel bereiken? En op het moment dat het antwoord is, omdat ik daar veel geld mee verdien, of omdat ik me graag wil aanpassen aan anderen, zodat ze me leuker vinden of zo, dan is de motivatie waarschijnlijk van korte duur. Want dan heeft het niks te maken met zelfontplooien.
0: Maar stel sporten bijvoorbeeld, waar je misschien een hekel aan hebt, en je denkt, ik moet toch even een keertje gezonder gaan leven. Het is iets wat niet per se heel leuk is. Maar je moet jezelf wel zo ver krijgen. Hoe ga je dat dan aan? Dit is dan inderdaad wat je zegt, je moet ook überhaupt iets hebben wat bijdraagt aan daadwerkelijke kwaliteitsverbetering in de core. Maar zoiets als daadwerkelijk gezonder leven of beter eten, noem maar wat.
2: Ja, het mooiste zou natuurlijk zijn als je iets kunt kiezen wat je leuk vindt. Dus als je een sport kunt doen die je leuk vindt. Nou, voor sommige mensen betekent dat ze relatief vaak van sport moeten wisselen, omdat ze gewoon houden van variatie. En voor mensen met ADHD bijvoorbeeld zou ik zeggen, maak gewoon een lijstje van 4 sporten en hoe leer dat bijvoorbeeld. Als je het aan die basisbehoeften wil toetsen, autonomie zou zijn, ja, wat vind ik zelf leuk of wat vind ik zelf belangrijk of op welke manier wil ik dat zelf doen. En dus je hebt ook mensen die vinden misschien sport helemaal niet leuk, maar die vinden het wel belangrijk om dat samen met vrienden te doen bijvoorbeeld. Dus dat zou een groepsport leuk kunnen zijn. Dus het idee is eigenlijk dat je heel erg op zoek gaat naar op welke manier je het kunt inrichten zodat het echt bij je past en vooral afblijven bij de doelen die je doet omdat je het gevoel hebt dat het moet. En want dat werkt dus niet op de lange termijn en al helemaal niet voor een laag dopamine ADHD brein.
0: Ja, dus als ik het eigenlijk zo hoor, eigenlijk best wel een goede, die psychische basisbehoeften, die autonomie, binding, competentie, rechtvaardigheid. Als je daar intapt als redengeving voor hetgeen wat je wilt doen, dan ontstaat die motivatie. Zoals dus inderdaad van, stel je hebt een hekel aan sporten, maar er zitten leuke mensen daar op die sport, dat dan al de motivatie kan geven. Je moet natuurlijk wel de eerste stap eerst nemen, dus... Maar ik denk dat best wel een hele goeie is wat dat betreft, als ik dat zo hoor.
2: Ja, nou ja, jij zei net ook van, ik geloof niet in, of ja, misschien geloof je niet in motivatie. Het is wel belangrijk misschien om dat even uit te leggen.
0: Nou, ik zei dat het niet bestaat tot je resultaat gaat zien, zeg maar. Dus die eerste stap om dat te gaan doen, dan denk je van ja, ik wil gespierd worden, want misschien geen goeie, maar...
1: Nee, ik zou een ander voorbeeld
0: nemen. Nou, Boudewijn, help me even, welk voorbeeld moet ik nemen?
2: Nou, ik snap wel wat je bedoelt. Maar wat je bedoelt hier is intrinsieke motivatie. En dat betekent eigenlijk dat je het gewoon leuk vindt. Alleen, niet al onze motivatie komt voort uit het feit dat we het leuk vinden. Soms vind je het gewoon belangrijk.
1: Ja.
2: Maar dat was nog motivatie. Want als je niet gemotiveerd bent, dan is eigenlijk gewoon de conclusie heel simpel. Dan doe je het niet. Niemand. Als je niet gemotiveerd bent, doe je het niet. Dus zelfs als je discipline moet inzetten, dan is er uiteindelijk alsnog voldoende reden om het te doen. Alleen je doet het niet automatisch.
0: Vooral
2: dat stukje. Het op basis van discipline doen, daar hebben veel mensen met ADHD dus moeite mee. Omdat ze dus, ik zou het zo kunnen zeggen, dopamine missen om iets te doen wat niet direct bevredigend is.
1: Om over die drempel te komen.
2: Om over die drempel dus eigenlijk, te komen, maar dat is wel motivatie.
0: Ja. Dus het doel moet dusdanig duidelijk zijn dat je, ondanks dat je het wel of niet leuk vindt, dat je dat in ieder geval duidelijk genoeg voor jezelf hebt, dat je dan al dan niet met discipline genoeg reden vindt om het te doen. En dan daarbij hoort niet dat je dat per se dan leuk hoeft te vinden. Oké, fair enough.
2: Nee. Het verhaal moet wel stevig genoeg zijn. En dan komen we bij identiteit uit. En dus als jij weet wie je bent, je weet bijvoorbeeld dat je het belangrijk vindt voor je gezondheid, omdat je een fitte vader wil zijn, en je hebt dat verhaal heel fit of heel stevig staan, dan kun je ook wel iets doen wat je niet per se leuk vindt. En dat is eigenlijk identiteit. En een van de belangrijke problemen die ik zie bij mensen met ADHD is dat ze, omdat ze zichzelf al zo lang aanpassen, eigenlijk gewoon helemaal niet goed weten wie ze zijn. En dus heel veel doen vanuit schaamte. Mm-hmm. Dus zichzelf aanpassen, hun ADHD-symptomen onderdrukken. Of doen omdat, ja, als je je eigen verhaal niet op orde hebt, loop je natuurlijk het verhaal van een ander aan. En dan zie je online heel veel voorbeelden van mensen die strakke sixpack hebben. Of een hele dikke auto rijden. En heel veel mensen met ADHD zijn toch geneigd om dat soort doelen na te streven. En dat doen ze voor een paar maanden. En dan stopt dat weer. En dan voelen ze zich weer schuldig. En, nou ja, en dat is dus het, waarom het vitaliteitsperspectief zo belangrijk is. Want eigenlijk, als je het vergelijkt met de GGZ, een vitaliteitskundige is relevant als motivatie het verschil maakt. En heel veel trajecten in de GGZ zijn niet effectief, omdat ze zich richten op het aanleren van skills, van vaardigheden.
1: Ja, sociaal.
2: Waar eigenlijk geen één ADHD op zit te wachten. Hè, dus plannen, ja, je leert dat. Ik weet niet of jij daar ervaring mee hebt, maar drie weken stop je daar weer mee. Ik in ieder geval wel.
0: Ja, ja zeker.
1: Dit kennen we, ja.
2: Dus het idee van vitaliteitskunde is, en ik bedoel, ik weet ook dat binnen de GGZ heel veel methoden zijn die wel effectief zijn, dat het wel meer is dan wat ik nu net opnoem. Maar ja, een van de vragen was, die ik had gekregen, was een leggeloos verschil uit tussen de vitaliteitskundige en de reguliere trajecten eigenlijk. Dan zou ik zeggen dat dit het verschil is. Dat we gaan kijken naar iemands persoonlijk
1: verhaal. Maar eventjes concreet, hoe komen mensen bij jou?
2: Ja, hoe ze bij mij komen?
1: Ja.
2: Eigenlijk meestal via Instagram. Ik heb een Instagram account en ook via. Dus uiteindelijk zijn natuurlijk mensen
0: Paul. Die Paul. Bremmer is de Insta, hè?
1: Ja.
0: Want wat doe jij exact als coach? Want je bent de coach. Deed je digitaal, hè?
2: Ja. En soms ook fysiek, maar meestal is online, ja.
0: En hoe ziet dat programma van jou eruit?
2: Ik heb een model. En dat model dat heeft eigenlijk drie perspectieven op ADHD. Ik noem het een doenprobleem. Dat is de klassieke benadering. Hè. We weten wel wat we moeten doen, maar we doen het niet. Dus het doenprobleem. Het voelenprobleem. En dat gaat dan iets dieper over het verhaal wat ik net eigenlijk uitlegde. Emotieregulatie en vooral ook begrijpen wat je wil en nodig hebt. En dan heb ik het zijnprobleem. En het zijnprobleem dat gaat over dat je weet wie je bent. Dat je begrijpt wat jij voor persoon bent. Dat je jezelf ook niet hoeft aan te passen. Maar dat je vooral kijkt naar waar je goed in bent in plaats van waar je slecht in bent. En dus het is doen, voelen en zijn. En doen, voelen en zijn vormen eigenlijk drie domeinen. En als iemand binnenkomt, nou, dan probeer ik eerst de wens scherp uit te kristalliseren. Dus wat wil jij eigenlijk? En niet zomaar zeggen van ik wil van ADHD af. Maar wanneer heb je echt een goed leven? Hoe kunnen we daar een mooi doel van maken? En dan heb ik vragenlijsten die toetsen eigenlijk op basis van doen, voelen en zijn. Waar ze concreet even aanlopen in het leven.
1: Maar hoe word jij benaderd? Door wie word jij benaderd? Hoe komen ze bij jou terecht?
2: Ja, ook door mensen met ADHD.
1: Vinden ze jou? Want die zijn eerst bij de GGZ geweest.
0: Nou, hij zegt Instagram, hè?
2: Ja. Of via Instagram.
0: Ja. Ja.
2: En ik heb ook wel mensen die eerst bij de GGZ geweest zijn, zeker, ja.
0: Ja, en hoeveel weken doen jullie dat? Want je hebt dan die model met drie van die doelen. Even praktisch, we hebben niet heel veel tijd meer. Kun je soort van samenvatten hoe dat programma er dan uitziet qua hoe vaak, wat kost het, et cetera?
2: Het zijn 12 sessies, 2 per maand. Ik verdeel het meestal in 3 blokken van 4 sessies. En ieder blok pakken we eigenlijk nieuwe set doelen of 1 doel. En gaan we daar gericht mee aan de slag. En het idee is dus dat we in de sessie doorgronden wat je nodig hebt en hoe je leven eruit ziet. En dat we altijd met een heel concreet plan naar huis gaan, zodat eigenlijk de kans vrij klein is dat je het niet uitvoert. Maar mocht er wel de kans zijn dat je het niet uitvoert, dan heb ik ook nog WhatsApp-contact. Dus er zit eigenlijk continu ondersteuning bij.
1: Mm-hmm.
2: Want het hoofddoel is dat je eigenlijk gaat ontwikkelen. En dat is natuurlijk het hoofddoel van vitaliteit. Je wil echt groeien.
0: Ja.
2: En dat traject dat kost inclusief BTW dat €363 in de maand.
1: Ja. En het is 3 maanden?
2: 6 maanden.
1: 6 maanden.
2: In de regel 6, maar het is in principe maandelijks opzegbaar.
1: En het wordt niet vergoed door de zorgverzekering?
2: Nee, helaas nog niet.
0: Daar ben ik
2: ook nog niet mee bezig geweest, maar dat is wel iets waar ik wel naar wil kijken. Ja.
0: Nou, dan weten we denk ik even genoeg. Als we meer willen weten, kan je dus naar Instagram van jou gaan, Paul Bremmer. Je hebt ook een website, hè? Paul.bremmer trouwens, moet ik zeggen.
2: Paul.bremmer. en adeadoen.nl.
0: Adeadoen.nl. Nou, ik wil in ieder geval bedanken voor je tijd. En de mensen die je helpt. Ik moet zeggen, ik denk dat het meer inhoudelijk is dan dat ik initieel dacht. Toen je zei, toen ik hoorde ADHD-coach, ik denk dat je wel degelijk verstand van zaken hebt. En ook weet hoe je het dan aan moet pakken. En ik hoor heel veel goede dingen wat dat betreft.
2: Nou, dat is goed om te horen.
0: Ja,
1: ja, heel hartelijk bedankt.
0: Dank u wel.
2: Ja, graag gedaan. Succes nog.
0: Dank u, dag. Dit was Paul Bremmer. Ga naar de Instagram paul.bremmer of adhddoen.nl. En we luisteren nog even naar Mark tussendoor.
1: Ga je gang.
3: Yes.

0: Ja, ik heb wel zeker een religieuze achtergrond. Mijn vader is ook dominee, dus ik ben wel heel erg met geloof opgevoed, zeg
1: Oké,
0: maar.
1: okay. Ja, dan wordt het een kind ingeschonken. Hè?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Okay. Ik zeg wel eens met de paplepel ingeslagen. Nee, ja, ik heb daar wel heel erg mijn eigen manier in gevonden en mijn eigen wijze van denken. En ik heb me opengesteld voor ook andere denkwijzes. En,
1: maar dat had je vader ook al, of niet?
0: Mijn vader heeft wel echt het christelijk geloof.
1: Het padje.
0: Ja.
1: Maar hij heeft wel, althans, je hebt het misschien een manier van denken wel overgenomen. Of?
0: Ongetwijfeld. Ja, zeker.
1: Je vader leeft nog, of niet?
0: Ja,
1: en heb je daar ook discussie over dan met hem?
0: Ja, we hebben wel eens een discussie.
1: En is dat leuk?
2: Ik wou net zeggen, is dat een vriendelijke discussie?
1: Maar over theologie kan je natuurlijk heel erg leuk discussiëren.
0: Ja, zeker.
2: Maar het kan soms lastig worden als iemand set in het wezen is. Weet je, als iemand gewend is een bepaald pad te bewandelen, is het lastig soms om dan open-minded te zijn. En,
1: als je over dogma's gaat praten, dat zijn vaak
0: het maakt het lastig, hè? Ja.
1: Want het geloof zelf kan een hele mooie, goede gesprekken voeren. Ja.
2: Oh, we gaan de gevaarlijke kant op. Nee,
1: dat vind jij een leuke kant.
2: Is ook. Ja, je moet ook gewoon kunnen. Je kan ook gewoon moet kunnen wisselen van... Sorry? Oké.
1: Okay. We hebben al een gast, maar die krijgen we niet aan de lijn. Het is een beetje jammer.
2: Ja, dat vind ik ook. We kunnen tussen...
1: Maakt niet uit, want we hebben nog genoeg op het programma.
2: Ja hoor, geen probleem.
1: Ja. Onze technicus zit mee in het praten. Ik weet niet, luisteraars.
2: Ja. De luisteraar hoort hem niet, maar wij worden soms een beetje afgeleid. Maar we gaan gewoon eventjes kijken wat we gaan doen. Ik denk, we kunnen even naar een gedicht gaan.
1: Precies, we gaan het doen. En dan gaan
2: we
1: hebben live muziek, dus why not?
2: Ja, waarom niet?
1: Ja, top. Marcia, je had een mooi gedicht gemaakt.
2: Ja, ik had nog een gedicht. Meestal doen we het op het eind. Maar we kunnen improviseren hier in dit programma. Geen enkel probleem. Dan moet ik hem even zoeken. Waar hebben we dat ding? Je had hem ook, hè, Boudewijn? Ik ga even zoeken, hoor. Heel professioneel allemaal. Oké, ja. Ik heb het hoor. Dat was, okay.
1: Luisteraars, daar gaan we.
2: Deze heb ik zelf geschreven.
1: Naar aanleiding van het onderwerp.
2: Naar aanleiding van het thema. Totaal geen ervaring mee. Kleuterklas heb ik hem genoemd. Een kleuterklas met zo'n 30 stemmen. Een vermoeide volwassene die de boel af moet remmen. Nooit stil, nooit saai, maar zelfs in die stilte, wat een lawaai. Problemen met dopamine regelen, dus dat opvullen met drugs, seks en gamen. Slapen, drama, nooit eens iets kunnen doen op schema. Overal briefjes en wat een chaos. Overweldigd door simpele dingen, maar reken maar dat in een echte noodsituatie... dat in echte noodtoestand ik het oplos. Dankzij de juiste medicatie, therapie en gezonde manieren zoeken van sensatie, tekenen, schrijven of whatever creatief, zo vindt het kinderklasje de vermoeide volwassenen ook wel een beetje lief. Je leert de goede kanten te zien van deze kinderklas en zou niet meer willen dat je anders was.
1: Mooi! Ja, maar ook een applausje.
2: Dankjewel.
1: We gaan even luisteren naar Bruno Mars.

0: Ja, luisteraars, dat was Bruno Mars met Talking to the Moon. Prachtig nummer.
1: Ja, zeker. Prachtig zeker. Nummer.
0: Ik heb het wel vaak op mijn programma, maar misschien is het nooit opgevallen. Het is van een van mijn favorieten.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Oh ja, joh.
0: Ja.
1: Nou. Ja. Wel rustige liedjes trouwens, ja. Hè? Hij zei dat hij het expres had uitgekozen.
0: Ja, dat is een beetje om jou rustig te houden.
1: Om mij rustig te houden. Ja. We hebben het over ADD. Laten we al die drukke mensen maar even tot rust laten komen.
0: Hey, maar we hadden eigenlijk een gast uitgenodigd als ervaringsdeskundige. Maar die laat het een beetje afweten. Maar jij hebt ook ervaring hiermee.
1: Correct. Ja, van heel dichtbij hoor.
0: Van jezelf.
1: Ja.
0: Wanneer kwam jij erachter? Of wanneer werd de diagnose gesteld?
1: Het begon eigenlijk... Ja, dat is een heel lang verhaal, maar ik probeer het samen te vatten. Het begon eigenlijk met diagnose, depressie en borderline. En dan ga je op een gegeven moment door de hele molen van welke labels kunnen we aan je plakken.
0: Hoe oud was je toen?
1: Volgens mij wist ik het al vanaf mijn 19. Ja, en toen was dat echt non-existent, want de andere dingen hadden veel hogere prioriteiten. Dus ik deed er eigenlijk niet zoveel mee. Ik heb dan wel... toen hebben ze dus ADD geconstateerd. Tegenwoordig is de DSM veranderd. Dus het is niet meer... Dus allemaal valt het onder ADHD, maar dan heb je binnenin dan categorieën zitten. Het is niet meer of dit of dat. Kreeg ik Ritalin. Dat was vreselijk.
0: Maar even terug. Je zegt, 19 jaar was ik. Maar die jaren daarvoor... had je natuurlijk symptomen daarvan.
1: Uiteraard. En eigenlijk pas sinds een paar jaar ben ik erachter hoeveel... ADHD me beïnvloed heeft.
0: Ja.
1: Ik zeg nu ADHD.
0: Hoe was dat voor je?
1: Om erachter te komen?
0: Hoe waren die jaren? Kijk, wat is eigenlijk je puberteit?
1: Ja.
0: Dan komt het los.
1: Je hebt toch het gevoel dat je denkt van waarom kosten dingen andere mensen minder moeite dan mij? Of is dit normaal? Je kent natuurlijk alleen je eigen hoofd. Dus je kan niet in iemand anders hoofd kijken. Maar school was echt ondraaglijk. Slapen was altijd al moeilijk. Het was een en al druk in mijn hoofd, waardoor ik heel veel stress kreeg ook en zo.
0: Kon je daarover praten?
1: Ik wist niet beter. En anderen kenden mij ook niet anders. Het was niet, ik kom ook niet echt uit een gezin waarin dat dan heel normaal was. Gewoon mijn hele familie, niemand mankeerde iets. Ik doe het even met aanhalingstekens in de zin van... Het was niet iets... Het was geen taboe, maar ook niet dat iemand daar stil bij stond. Je leeft gewoon je leven en het zal wel.
0: Maar was je... Rare vraag hoor. Was je een vervelende puber? Oftewel was...
1: Ik vond het wel, maar...
0: Maar goed. Was de aanleiding voor je ouders om daar extra aandacht aan te geven?
1: Nee. Dat trilzieken was wel heel jong aanwezig. Door dat hele dopamine verhaal. Dat begrijp ik ook steeds beter nu ook. Daardoor deed ik dingen die eigenlijk niet zouden moeten. Maar dat kon ik heel goed verborgen houden. Dus ik denk dat mijn ouders vrij weinig hebben gemerkt. Behalve dat ik veel stress heb. Mijn momenten druk ben. Ik had dan bijvoorbeeld als ik liep met vriendjes, vriendinnetjes. En ik had een goede dag en ik was blij. Dan moest ik soort van mijn energie kwijt. En dan ren ik gewoon even op en neer. Om even een soort van, was ik echt even een
0: energie
1: soort van,
0: kwijt.
1: Ja, om het even, dan was, dat doet ze vaker, weet je. ADD kenmerkt zich vooral dat je druk bent in je hoofd en niet per se fysiek. Maar later, echt een jaar geleden of zo, ben ik gediagnosticeerd met ADD en ADHD. Wat ik vreemd vind, want dan denk ik, hoe kan je en de hyperactiviteit hebben en niet de hyperactiviteit hebben. Maar goed, dat moet je dan maar aan een psycholoog vragen. Daarvoor ben ik toen naar ADHD Centraal gegaan. Het was een test van een dag. We hebben een soort ding bewandeld. ADHD was een soort van eerst geen ding, omdat ik belangrijkere dingen had om mee te dealen, zeg maar. Toen kreeg ik Ritalin. Dan moest ik 8 keer per dag moest ik dat slikken. Dat is echt ongelooflijk. Elke 1,5 uur. De rebound was vreselijk, want dan ging je zweten. En je drukte kwam keer 10 terug tussen de pillen door. Vraag maar eens aan de ADHD'er om 8 keer per dag die pillen te nemen. Ik nam het 1 keer per dag en dat zal wel. Dat werkte dus ook niet. Toen kwam ik erachter dat het dus dezelfde werking heeft als speed. Dus toen was mijn vraag aan de psychiater van, joh, wat zijn de lange termijn gevolgen? Want het wordt te pas en te onpas aan iedereen gegeven. Kun je mij vertellen wat de lange termijn gevolgen zijn? En die zei van, weten we niet. Ik zeg, dan heb ik het goed gemaakt, dan stop ik bij deze. En dan ga ik maar gewoon een weg vinden zonder. Dus toen heb ik heel lang zonder medicatie gezeten.
0: Hoe oud was je toen?
1: Toen ik besloot dat niet meer te doen, was ik 20 of zo.
0: Maar is er dan niemand die zegt van joh, we gaan eens kijken hoe we dat op een andere manier kunnen oplossen?
1: Nou ja, ik had natuurlijk al psycho-educatie. Ik had al therapie voor alle andere dingen ook, zeg maar. En dat was gewoon prioriteit nummer 1. Dus wat dat betreft ben ik pas later, kreeg ik dus wel antwoord op mijn vraag wat zijn de lange termijn gevolgen. Maar goed, dan zijn we ook weer 10 jaar verder.
0: Nee.
1: En er werd mij verteld van joh, er zijn langdurig werkende medicatie met vertraagde afgifte. Zoals ze 1 keer per dag nemen. En daar krijg ik ook geen rebound van.
0: Mm-hmm.
1: En het enige voordeel wat ook Ritalin had en deze medicatie is minder honger. Dat is niet voor iedereen goed misschien, maar voor mij werkte dat wel. Want dopamine is ook eten, bijvoorbeeld. Dat is ook een levenslang thema van me geweest. Uiteindelijk ben ik dus gediagnosticeerd met dat een aantal van mijn diagnoses dus verkeerd waren gesteld. En dat het eigenlijk allemaal gebaseerd was op ADHD, zoals dus de borderline. Ik ben daar ook hier geïnterviewd daarvoor.
0: Ja.
1: Maar dan heb je, de meneer hiervoor had het ook over emotieregulatie, over, ik moet even dingen erbij pakken, maar die benoemde gewoon een aantal dingen die ook onder borderline vallen. En dat is al een lastige ding om te diagnosticeren, omdat het zo vaag is, zeg maar. Nou ja, en toen ik dus bij ADD Centraal daar voor een test ging van een dag, ja, mijn psychologe toen de tijd zei dus van ja, ik vermoed dat jij dus verkeerd gediagnosticeerd bent en dus flink last hebt van ADHD. Toen ben ik dus naar ADHD Centraal gegaan. Nou, ik blowde ook dopamine. Daar moest ik dan weer stoppen 4 weken van tevoren. Ben ik daarheen gegaan, een test van een dag. En dan op een gegeven moment moet je een soort, ik noem het de saaiheidstest. Mm-hmm. Een half uur lang moet je dan een kleurtje inklikken met links en rechts met een ding, met een sensortje op je hoofd en een webcam. En dan kijkt hij hoeveel microbewegingen je maakt. En je verveelt je helemaal de heel erg.
0: Ja.
1: In de test zonder medicatie had ik 11 meter afgelegd met microbewegingen in een half uur of 20 minuten. En de tweede keer was dat nog maar met medicatie 3 meter. Dus ze zeiden ook van ja, medicatie werkt goed voor jou. Ben ik op medicatie ingesteld en toen merkte ik pas hoeveel invloed het ook had op mijn leven eigenlijk. En,
0: wat was die invloed dan?
1: Dingen werden veel makkelijker. Nou ja, dat dopamine chasen, structuur houden, gesprek ook langer volhouden. Dat je niet halverwege het gesprek ineens kwijt bent waar je het over hebt. En ja, dan kan je denken, waarom ga je de radio doen? Dat is echt zo'n belangrijk onderdeel ervan. Nou ja, hyperfocus is natuurlijk ook een onderdeel dat je juist de andere kant op juist heel erg kan focussen. Ja. En zolang ik het interessant vind, kan ik vaak nog wel aardig mijn aandacht erbij houden. Even kijken, ja, trailseeking minder, dat dopamine chasen minder.
0: Wat is
1: dus
0: dat, trailseeking?
1: Dat je dingen gaat doen voor de sake of a thrill. Dus dat kan dus van alles zijn. En dat is dus vaak omdat je dus die dopamine wil. Dus dat was
0: daar roept je lichaam om.
1: Je hoofd eigenlijk, ja. En het is iets rustiger. Het is niet meer een klas van 30 kinderen, zoals het in het gedicht misschien beschreven stond. Ja. Maar stuk of 5, 6. Dus een stukje makkelijker te managen, zeg maar.
0: Ja,
1: En het is niet alleen maar kommer en kwel. Want naast dat je huis een rotzooi is en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Vaak zijn er toch ook wel mensen die wat creatiever zijn. Dat zie ik ook om me heen. En een vrouw in het eerste interview zei ook van ja, ook gezellig. En dat soort dingen. Weet je wel, juist die impulsiviteit. Dat geeft natuurlijk ook een bepaalde energie weer aan anderen en zo. Dus ja, Ik kan er goed mee leven nu en ik ben heel blij met de medicatie die ik heb. Het werkt, de lange termijn gevolgen zijn dus dat je went aan de medicatie. Dus je moet af en toe stoppen.
0: Dat is lastig, denk ik dan.
1: Ik heb 1 keer een stopweek gedaan en dat was drama. Dat was echt alles keer 100. En toen heb ik dat neergelegd bij mijn psychiater en die zei nee, doe maar niet. Doe maar gewoon dan in het weekend. Of als je niet hoog moet functioneren of zo, dan neem je gewoon even een dagje niet. En dan blijft die werking een beetje hetzelfde.
0: Is dat dan omdat je anders een soort resistent wordt voor die medicatie?
1: Ja, dan moet je steeds meer gaan nemen. En ik zit al vrij hoog. Dus om dat dan te voorkomen, dan is de werking ook weer beter. Want na die stopweek, ik nam weer en ik was echt zoond in. Ik kon echt over hartstikke moeilijke onderwerpen heel lang blijven praten. En het was echt gewoon informatie. Ik ga het allemaal in me opnemen. Ah, weet je, gewoon een soort van, oh, eindelijk. Maar dat dat is een soort van even de extreem. Dat je dan 1 keer vol weer die hoeveelheid neemt, zeg maar.
0: Wat betekent het voor je? Wat is het, je leven veranderd? Wat is het anders als anders?
1: Ik zit eigenlijk mijn hele volwassen leven al in de GGZ-dingetje. En ik ben dus officieel nu geen borderliner meer. En ik ben uit de GGZ sinds 15 jaar. Mm-hmm. Omdat het nu allemaal gewoon goed ingesteld is en zo. Het maakt wel een groot deel van wie ik ben, wat mijn interesses zijn en hoe ik functioneer. Soms voelt het alsof ik daar niet het volledige uit kan halen. Maar then again, het maakt jou, weet je. Je kan het ook niet veranderen. Dus in die zin,
0: ja, maar wil je dat? Zou je het nu willen veranderen?
1: Nou, op zich wel.
0: Wat zijn je zegeningen?
1: Nou ja, ik denk dat stukje creativiteit. En omdat je dus je leven altijd chaos is in de simpelste situaties. Op het moment dat je echt chaos ervaart, waar een tussen haakjes normaal mens niet mee om kan gaan omdat ze dat nooit meemaken, is het voor mij hetzelfde als een gemiddelde dag. Dus ik zat bijvoorbeeld bij de dierenambulance en dan, als echt een noodsituatie kwam en er moesten allemaal dingen geregeld worden en daar zit Jantje tegen te praten, dat moet er gebeuren, die moet je begeleiden. En dan kon ik dat eigenlijk, was ik daar heel ervaren in om dat op te lossen, omdat het net zoveel chaos bijna was als anything else.
0: Ja.
1: Dus in die zin is dat een voordeel, I guess.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En ik kan makkelijk schrijven en tekenen. En daar word ik ook wel heel blij van. Dat moet ik ook wel blijven doen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar ik wil Mark eigenlijk nog ook wel de ruimte even geven.
0: Ja.
1: Ik probeer hier zelf af te ronden.
0: Nou, in de eerste plaats heel goed, heel knap van je dat je zo openhartig hierover bent.
1: Tuurlijk.
0: En dat geldt ook voor mensen die wij altijd interviewen.
1: We maken het programma natuurlijk ook niet voor niks, hè?
0: Nee.
1: Komt ook voort uit dat ik mezelf heb gestigmatiseerd en weet hoe schadelijk dat kan zijn. Dus lead by example, zou ik zeggen. Weet je,
0: maar het gaat
1: moeilijk
0: nu goed,
1: zeggen,
0: het gaat goed met je, toch? Niet altijd, maar
1: ja, goed. Ik heb dan nu een hernia en daar pillen voor.
0: Ja, dat is het.
1: Prikkelverwerking doet. Ja. Helpt niet met ADD, maar overal wel beter. Ja. Okay. Zeker.
0: Dankjewel voor dit gesprek.
1: Dankjewel. Ja, dank voor de interview.
0: Ja.
1: En Mark nog even.
0: Mark, jij gaat nog lekker een mooi laatste nummer spelen.
1: Mark, je gaat nog wel afgekapt worden, waarschijnlijk tot onze spijt halverwege nummer. Dus wil je nog even van tevoren je mailadres geven voor de mensen die zeggen hij was te gek? Wil je dat nog even dan, zeg maar, doen? En dan kan je daarna gelijk het nummer inzetten. En wil ik je alvast bedanken.
0: Ja.
2: Heel graag.
0: En luisteraars, wij tot over 2 weken. Maar eerst Mark. Ja.
2: Mailadres is somethinggoodforthemusic@gmail.com.
1: Oké, somethinggoodforthemusic@gmail.com. Waar waren wij? En Marcia, we gaan nog even naar Mark luisteren.
0: Yes, hoi.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cerúndolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 100 kilometer file in onze regio, weinig bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen nog 10 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. En ook een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat 15 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
4: In Gouda gebeurt het bij Gouwe Stad Hoornen. Gouwe Stad.
5: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Birmingham bound.
1: Miley's Ghost neemt ons mee in een heerlijke honky-tonk sfeer. Daarnaast hoor je het ijzersterke album van de maand van India Raimi en laat ik een flinke dosis Made in Holland horen. Dit verhaal begon energiek en hoopvol met Birmingham Bounce. Dit nummer fungeerde als de perfecte opening. Het herinnert de luisteraar aan de hoogtijdagen van de western swing en de vroege country. Vanaf die bruisende dansvloer stappen we naadloos over in de rokerige sfeer van de nacht met Honky Tonk Song. Dit is de soundtrack van de klassieke country kroeg. De band vertraagt het tempo net genoeg om die typische lome twang de ruimte te geven. Met jankende gitaren en doorleefde zang schetsen ze het ultieme beeld van de Honky Tonk cultuur. Een plek van troost, een goed glas bier en herkenbare verhalen over het leven.

Het verhaal vindt zijn natuurlijke, intieme einde wanneer de lichten in de kroeg uitgaan en de reis weer wordt voortgezet in Motel Time Again. Dit sluitstuk brengt een weemoedige rust over de trilogie. Het is het verhaal van de muzikant on the road, die na de show de eenzaamheid opzoekt in een karakteristiek motel langs de snelweg.

Tijd voor het album van de maand. India Raimi maakt diepe indruk met We Ride It Down, afkomstig van haar alom geprezen album Villain Era. Haar krachtige, rauwe stemgeluid snijdt dwars door de meeslepende instrumentatie heen.

0: De Canadese Whitney Rose neemt ons mee naar de befaamde honky-tonk-bar in Nashville met het nummer Tootsies. Begeleid door haar sterke band, de Tennessee Polaroids, brengt ze een heerlijk nostalgisch geluid. Haar heldere stem en de traditionele country twang vormen een perfecte ode aan de rijke geschiedenis van de countrymuziek.
1: Crossroads, met countrymuziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

De original van de week is een absolute klassieker van verhalenverteller Marty Robbins. Met El Paso City schreef hij in de jaren 70 een prachtig vervolg op zijn eerdere megahit El Paso. Het nummer ademt pure western nostalgie.

0: De heren van 49 Winchester behoren tot de absolute top van de moderne Southern Soul en Country Rock. Met Bringing Home the Bacon, afkomstig van hun album A Change of Plans, laten ze horen waar ze het beste in zijn. Rauwe energie, strakke grooves en een geweldige vibe. Dit is muziek die gemaakt is om live te zien en te horen.
1: Crossroads. Hot stuff.

De act van de maand is het legendarische moeder-dochter-duo The Judds. We horen ze hier schitteren op de vroege klassieker Change of Heart. De ongeëvenaarde vocale harmonieën tussen Naomi en Wynonna Judd vormen het kloppend hart van dit nummer. Een prachtig, emotioneel country-pop nummer dat destijds niet voor niets de hitlijsten bestormde.

De jonge Canadese Bella White maakt diepe indruk met haar traditionele bluegrass en folksound op de single Better. Haar stem heeft een uniek, authentiek timbre. Dat doet denken aan de grootheden uit de jaren 40 en 50. Better is een akoestisch hoogstandje vol emotionele diepgang dat bewijst dat echte traditie nooit verloren gaat.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Speciaal voor 20 jaar All Up D6 schreef Douwe Bob een nieuw nummer, All For One. De singer-songwriter is een van de deelnemers aan het evenement. Hij gaat fietsend die berg op en zal na de beklimming met zijn band All For One ten gehore brengen. De opbrengsten van dit nummer komen geheel ten goede aan All Up D6.

Ja, en in dit Meet in Holland blokje doen we even een uitstapje naar onze zuidenburen. Siska Siska is het project rond singer-songwriter Siska Danens uit Gent, die een breekbare kracht weet te leggen in onwerelds mooie songs. Met subtiele gitaren en spaarzame piano, beheerste drums en gouden stem trekt ze de luisteraar in haar gevoelswereld, waar ze zich onverschrokken kwetsbaar opstelt. Sweet 16 is de titel van de song.

0: bun.
1: In theorie is het mogelijk om met twee heerlijke ingrediënten een niet al te lekker gerecht te maken. Maar als die twee ingrediënten de stemmen van Danny Vera en Marlon Pichel zijn, dan weet je dat het in de praktijk hoe dan ook een succesnummer gaat zijn. De prachtige nieuwe single Try Again brengt de twee nu op de plaat bij elkaar.
2: Made in Holland.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: De inmiddels hoogbejaarde, maar nog altijd onstuitbare Willie Nelson laat van zich horen met de single Fly Away. Met zijn karakteristieke doorleefde stemgeluid en zijn vertrouwde gitaar Trigger weet hij ook nu weer te ontroeren. Het nummer herinnert ons eraan waarom deze man een levende legende is. Eenvoudig, oprecht en diepgaand.
2: I've been sitting in this prison

Nogmaals aandacht voor het album van de maand met de titeltrack Welcome to My Villain Era van India Raimi. Dit nummer vat de sfeer van de hele plaat perfect samen. Dramatisch, krachtig, duister met de belichting van de grimmige kant van het plattelandsleven.

Ik sluit het eerste uur af met Brendan Good en de track Stay the Night, afkomstig van zijn album Restless. Good brengt een sound die schuurt tegen de traditionele country en de rauwe alt-country aan. Het nummer heeft een prettige, weemoedige urgentie, die je nog even vasthoudt voordat we naar het tweede uur overstappen.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een wat drukkere spits vanmiddag in onze regio. Staat altijd nog 100 kilometer file bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, daar wordt wel degelijk file gereden. En wel over 11 kilometer tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Dik 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Voor de afrit Den Haag-Zuid staat 20 kilometer file. Vanaf Hoogmade kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.

Ik hoop dat de muzikale trek nog niet is gestild, want ik heb weer een fantastische selectie voor je klaarstaan. Dit uur trapte ik stevig af met honky-tonk gitaargeweld. Luisteren we naar de act van de maand, de Judds, en heb ik een prachtig eerbetoon aan Dolly Parton als songwriter. Ik open het tweede uur met een flinke dosis energie van gitaarvirtuoos Bill Kitchen en zijn honky-tonk Hellfire. Kitchen, bekend om zijn vlijmscherpe Telecaster-sound, doet de titel van het nummer alle eer aan.

De act van de maand, The Judds, staat centraal in dit tweeluik. We luisterden naar een sfeervolle en tikkeltje mysterieuze uitvoering van de klassieker Endless Sleep, waarin de diepe vocale controle van het duo prachtig naar voren komt. Nu gooien Naomi en Wynonna het roer volledig om met de uptempo megahit Girls Night Out. Dit nummer, vol aanstekelijke country-pop-energie en sterke harmonieën, groeide uit tot een van hun meest iconische anthems. Samen laten deze tracks perfect de veelzijdigheid en de vocale magie horen die dit legendarische moeder-dochter-duo zo uniek maakte.

0: Ook in het tweede uur horen we India Remy schitteren met Scattered en Smothered, een nummer dat uitblinkt in textuele scherpte en een broeierige sfeer. Remy's vermogen om verhalen vol dramatiek en emotie te vertellen komt hier fantastisch tot zijn recht, ondersteund door zijn ijzersterke, duistere instrumentatie.
1: Dit is het favoriete album van de maand.

Nieuwkomer Lauren Watkins gooit hoge ogen in Nashville met haar single Heartbreakaholic. Ze zingt over de verslaving aan de verkeerde liefde. Watkins beschikt over een heerlijk rauw randje op haar stem, dat deze moderne country track net dat beetje extra pit geeft.

William Beckman verrast met het prachtige Por Mujeres Como Tú. Beckman combineert zijn diepe warme countrystem hier met Mexicaanse mariachi en Tejano-invloeden. Het resultaat is een gelaagd, grensverleggend nummer, vol passie en weemoed, dat laat horen hoe mooi verschillende muzikale werelden in elkaar over kunnen vloeien.

De cover van de week komt op naam van de band of Hattons, die zich wagen aan Marty Robbins' El Paso City. De band geeft er een eigen, herkenbare Americana en roots rock draai aan. Met rijke arrangement en geweldige samenzang brengen ze een prachtig eigentijds eerbetoon aan deze klassieker.

Cliff Murphy neemt ons met Happy and Confused mee naar zijn album Bay State Lullaby. Het nummer is een breekbare bitterzoete folk- en country track, die opvalt door zijn eenvoud en oprechtheid. Murphy's warme, iets wat heese stemgeluid trek je direct het verhaal in en zorgt voor een heerlijk intiem luistermoment.

In dit speciale songwriterblokje eren we het genie van country-icoon Dolly Parton via drie van haar eigen prachtig geschreven composities. Ik trapte af met het autobiografische meesterwerk Coat of Many Colors, een hartverscheurend maar hoopvol verhaal over opgroeien in armoede en de rijkdom van liefde. Daarna luisteren we naar het spirituele en krachtige Here I Am. Dat blinkt uit in vocale passie en een gospelachtige grootsheid.

0: Crossroads. Kees de Haan.
1: Patricia Crowley brengt ons met Not Just for Friday Night een heerlijk meeslepend nummer van haar album The World Undone. De Ierse singer-songwriter combineert Keltische invloeden moeiteloos met traditionele country en Americana.

Deze van oorsprong een Georgische singer-songwriter, die helaas veel te vroeg is overleden, maakte diepe indruk in de Amerikanenwereld met haar weemoedige en filmische muziek. Haar album Are You There is een absoluut meesterwerk vol emotionele lading. We luisterden in dit blok naar het wonderschone en breekbare Infinitely Blue, direct gevolgd door het sfeervolle en indringende Red Dessert. Twee nummers die de herinnering aan dit bijzondere buitengewone muzikale talent voor altijd levend houden.

0: Ik sluit deze aflevering in stijl af met Whiskey River Junction en een track The Good Old Days van het album This Stuff Is Cowboy. Dit nummer is pure, onvervalste western en outlaw country, zoals het bedoeld is. Met ronkende gitaren en een stevig ritme is dit de perfecte afsluiter van een prachtige muzikale rondreis.
1: Tot volgende week. Dag!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
1: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
0: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Een goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur een focus door te ontdekken voor samenstelling, presentatie en ook de techniek vanavond. En van 8 tot 9 uur Marcel Horst met Blues Power. Het is vanavond de eerste avond van 6 avonden waarbij de deuren van het archief van Focus weer opengesteld worden. En we gaan eens terugblikken op mooie concerten die de moeite waard zijn om herhaald te worden. We beginnen vanavond met de zangeres Sarah McQuaid. En de opnames die zijn gemaakt in de zaal de Ridderhof van 333 Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat was op 26 februari 2009. Sarah McQuaid zingt en speelt zelf de gitaar. 5 nummers uit dat concert: Charlie's Gone Home, Ode to Billy Joe, Last Song, Only an Emotion en In the Pines. Veel luisterplezier met Sarah McQuaid.

En na het concert van Sarah McQuaid gaan we naar een Ier. En dat is Maurice Dixon. Die had een gast bij zich. Catherine. Een gast, moet ik misschien zeggen. Catherine Ashcroft. Ook deze opnames zijn gemaakt bij Trouble Tree Folk Concerts in Koudekerk aan de Rijn. En dat is gebeurd op 18 september 2008. Maurice Dixon die zingt en speelt de gitaar. En Catherine Ashcroft die speelt de pipes en de whistles. Vijf tracks waarvan er eentje zonder titel. En die andere vier zijn als eerste Unconditional. Dan een instrumentale. Baby Blue is de derde. Die vierde daar heb ik geen titel van. En de vijfde is In Your Blood. Veel genoegen met Maurice Dixon en Catherine Ashcroft.

0: It's in your blood. In your blood. In your blood. It's in my blood. It's in your blood. In my blood. It's in your blood.
1: En na de concerten van Sarah Crate en Maurice Dixon een beetje tijd over. En dat geeft ons mooi de gelegenheid om een lekkere instrumentale te laten horen van een gitaar-viool duo. Ze noemen zichzelf Church Street Shuffle. En ze hebben een album gemaakt, The 5-Day Weekend. En van dat album 91st. Ik hoop dat jullie genoten hebben vanavond. Volgende week gaan we een beetje over de grens heen. En dan erg mooi. Wacht maar af. Prettige avond verder. Geniet ervan. En tot volgende week. Dag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
1: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
0: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
2: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
0: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog, vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van Gouwe Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en Remco Bologne doet de techniek vanavond. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Mick Colossa, Craig Taylor en de Cinelli Brothers. We hebben Paul Butterfield Blues Band in de Basis Blues Collectie. Bloodstains on the Wall als klassieker van de avond. En een mini special over Cream. En zoals altijd, niet goed, geld terug.

Ja, Johnny Bessert heeft veel liefde in de aanbieding op het nummer Money Back Guarantee uit 1999. En dat komt van het album Party My Blues Away. Bessert is een zanger-gitarist uit Detroit die tussen 1950 en 1980 veel sessiewerk en live optredens deed met onder andere Joe Weaver, Big Joe Turner, The Miracles en Tina Turner. En in 1997, toen hij 52 jaar oud was, nam hij zijn eerste eigen album op. Hij overleed in 2012 en werd 76 jaar oud. De eerste nieuwe cd is van de Amerikaanse singer-songwriter Mick Colossa, ook alweer 74 jaar geleden geboren in Michigan. Hij woonde lang in Mississippi en nam zijn nieuwe album Blue to the Bone op in Memphis. Blues met een knipoog, bourbon and you.

Joe Bonamassa met The Fabulous Thunderbirds, zanger Kim Wilson op B.B. King's It's My Own Fault. In de basis bluescollectie vanavond de Paul Butterfield Blues Band, het untitled album waarmee Butterfield in 1965 debuteerde. Er hoort net als het in 1966 verschenen East West thuis in iedere bluescollectie de toonloze energie van de Butterfield Blues Band met Mike Bloomfield en Elvin Bishop op gitaar en het autobiografische Born in Chicago.

Mark Knopfler, die na zijn Dire Straits periode een reeks heel fijne albums opnam. En Down the Road Forever uit 2018 is er een van, met onder andere bluesy Just a Boy Away from Home, met fraai slide gitaar van Mark. Ja, en ook de tweede CD komt uit het Verenigd Koninkrijk. De Craig Taylor Band komt uit Schotland. Een Schotse zanger van middelbare leeftijd, met onder andere in de band Brian McPhee gitaar. Het nieuwe album heet Take a Left en daarvan Big Dogs Blues.

Robert Cray. Ook dit jaar weer live in Nederland, want jongstleden 23 mei trad hij op het Rips and Blues Festival in Raalte. De mini-special van vanavond gaat over Cream, opgericht door Ginger Baker. Die benaderde Jack Bruce van ik wil een nieuwe band vormen. En Bruce speelde op dat moment in de band van John Mayall samen met Eric Clapton. Ook Clapton wilde wel meedoen en de deal was dus snel rond. En Cream was een feit. De band was 3 jaar razend populair met een mix van psychedelische rock en bluesrock. Vanavond 3 nummers van Cream. I'm So Glad van het album Fresh Cream uit 1966, een nummer dat ooit werd opgenomen door Skip James. Daarna een eigen compositie, Take Me Back, van het album Disraeli Gears uit 1967. En we sluiten de special af met Born Under a Bad Sign van Wheels on Fire uit 1968, een oorspronkelijk Albert King nummer, 3 maal Cream.

Ja, Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker, oftewel Cream. En ook na pakweg 60 jaar klinkt het nog steeds prima, deze muziek. De klassieker van vanavond is uit 1953, toen de Amerikaanse blueszanger-gitarist Frank Pett onder de artiestennaam Honey Boy zijn enige 78 toerenplaat opnam voor Specialty Records. Zijn Bloodstains on the Wall werd 40 jaar later meermalen gecoverd door artiest Lazy Lester, en vier andere bands zouden nog volgen: Bloedspetters aan de muur.

Crank Honey Boy Pet, een nummer dat absoluut nog nooit gedraaid is op Goudstad Radio. Dat weet ik 100% zeker. Bloodstains on the Wall. Ja, de laatste nieuwe cd van vanavond is van de Britse blues en soul band The Sinelli Brothers. Nou ja, Brits. Er spelen maar liefst 3 Italianen in deze band. Waaronder de gebroeders Marco en Alessandro Sinelli. De band werd in 2024 en 2026 uitgeroepen tot de beste Britse bluesband. En dat is niet niks. Spell on Me, High Energy, Live Blues.

Ja, D.K. Harrell, Grown Now van het album Talking Heavy uit 2025. Een uitstekende Afro-Amerikaanse zanger-gitarist uit New Orleans. Inmiddels 29 jaar oud. In juli wordt hij 30, zag je net nog op internet. En echt een geweldige artiest die ook al een aantal keren heeft opgetreden in Nederland. Ik heb niet op de agenda gekeken of hij dit jaar nog komt. Maar het is iets om in de gaten te houden, want het is echt de moeite waard. Ja, we gaan er zo meteen uit met een instrumental van Jody Williams, Lucky Lou. Een nummer dat te vinden is op het album Return of a Legend uit 2001. Ja, wij gaan eruit. U bedankt voor het luisteren. Remco Bologna, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week. Dan zijn we er weer met een Blues Power.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicapte sector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
1: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schooleksters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
0: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
2: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
3: maar
2: is
3: ethanol
2: een van
3: gelekt, waar komt dat dan vandaan?
2: Had een slecht aangesloten toestel.
0: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: van de vijfde studioalbum, luisteraars, Mouth to Mouth. En dan heb ik het over de Levelers, What a Beautiful Day. Nog nooit gedraaid in al die jaren dat dit heerlijke programma doen. Shake met achter de knoppen. Jawel, daar zit hij weer, Remco Bologne. Op deze prachtige dag, toepasselijk opende, dachten we, What a Beautiful Day. Werd geen hit, trouwens, tot een grote verbazing mogelijk, hè? Ja, wel nummer 5 in de UK album charts. Het album dus, Mouth to Mouth. En ja, ze zijn een beetje een folk rock en ja, een beetje punkgroep. Ja, lekkere, melodieuze muziek vind ik het eigenlijk wel. Mark Chadwick zit erin, vocals en guitar. Jeremy Cunningham, basgitaar. Charlie Heather doet de drums en John Sevink de viool. En dan heb ik ook nog Simon Friend op gitaar en mandoline. Dat is nog niet afgelopen, want Matt Savage bespeelt de keyboards en Dan Donnelly, die doet ook nog eens een keertje gitaar en mandoline partijen. Levelers, dus niet de Levelers of anderzijds. Nee, Levelers gewoon kort. Ja, lekker. Ik hoorde dit nummer en ik dacht, ja, heerlijk. En we gaan gewoon lekker door, luisteraars, want we hebben nogal wat. De nieuwe van de Stones bijvoorbeeld gaan we zo horen. Na Lenny Kravitz, want die vond het een beetje een lekker toepasselijk pinksterplaatje toch wel. Are you gonna go my way? Dus kies je nou voor Jezus of kies je nou niet voor Jezus, zei hij. Dat bedoelde hij met dit plaatje. Het is een heerlijke rocker. En ja, het album heet ook zo uit 1993. Are you gonna go my way? Lenny Kravitz.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, West Coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en OW de LP.
0: Ja, luisteraars. Daar kwam die tune even, natuurlijk ook belangrijk, maar ik wil toch die aankondiging van Lenny Kravitz, die hoort dan toch anders. Die moet dan niet slapjes hier achter komen. Dus nog een keertje, Lenny Kravitz dus. Kies je voor Jezus of kies je nou niet voor Jezus? 1993, het toepasselijke album met dezelfde titel, Are You Gonna Go My Way? En swingt die, luisteraars, of swingt die niet? Nou, ik dacht het wel even niet.

Juist ouderwetse Stones, of is het niet zo? Ik vind van wel. Ik dacht eerst, god, dat is een lekker zeg, zo'n oud nummer. Weer eens opgepoetst, maar het is tot mijn verbazing een nieuw nummer. Ja, mooi. Dus de Stones die kunnen het nog. Dat kunnen we vaststellen. In the Stars heet de nieuwe single. Nou ben ik heel benieuwd naar het nieuwe album uiteraard, wat er aan gaat komen. We gaan naar Sam Fender en Olivia Dean. En ja, daar kwam ik eigenlijk per toeval achter. Nou had Patrick Gibbon, die had het er al een tijdje over gehad. Een andere technicus die hier natuurlijk vaak zit bij Shake. We hebben een vast team. En Patrick is er één van. Dit nummer hoorde ik toevallig langskomen. En dit is dus een nummer van Sam Fender met Olivia Dean, zangeres. Dit nummer draait eigenlijk om de angst om, om jezelf te laten tegenhouden door liefde. Terwijl Fender zichzelf in relaties afremt. Tenminste, dat zegt hij zelf in het refrein. Please don't rein me in. Klinkt als een smeekbede voor vrijheid, maar is eigenlijk de angst om echt vast te houden aan iemand die van je houdt. Kunt u het nog volgen, luisteraars? Goed, Rein Me In verscheen eerder al op People Watching. Het is eigenlijk al een oud plaatje. Het derde studioalbum van Fender uit begin 2025. En in juli dat jaar nodigt de Britse zangeres Olivia Dean uit tijdens zijn optreden in London Stadium om samen met hem Rein Me In te spelen. En ja, dat gebeurde. En een lang verhaal, kort, ze hebben er samen opgenomen. Ja, prachtig nummer, vind ik. Ik wist dit hele verhaal niet, ik hoorde het gewoon en ik dacht, apart. Goeie gitaren, een apart melodietje, maar wel lekker gewoon. Het blijft hangen. En oordeelt u zelf, we gaan gewoon luisteren. Ik kan er wel heel lang over gaan praten, doen we niet. Sam Fender en Olivia Dean in Rein Me In.

0: In de Spotlight.
1: Ja, luisteraars, we gaan gelijk door met In de Spotlight. En daar hebben we Van Morrison in Articulate Speech of the Heart. Ja, ik lag pas onder het mes in Leiden. En daar gingen ze wat aan mijn hart doen. Prima, op zich. Ze gingen wat verwijden, waardoor ik wat meer lucht en wat meer conditie krijg. En dat alles weer een beetje goed te staan. En toen vroegen ze aan mij van, joh, heb je nog een plaat die je wil horen? Ik zeg, god, dat vond ik wel apart. Ik zeg, nou, dat is goed als jullie kunnen draaien wat ik wil. Ja, dat kan allemaal. Ik zeg, nou goed, dan wil ik in Articulate Speech of the Heart wil ik horen. Niet in de gaten hebbende op dat moment hoe toepasselijk dat was. In Articulate Speech of the Heart. En ik lag daar natuurlijk vanwege mijn hart. In Articulate Speech of the Heart vind ik gewoon een prachtige plaat van Van Morrison. Misschien wel zijn mooiste, hoewel je daar natuurlijk lang over kan discussiëren. Dus ik denk van, ik ga er twee nummers van laten draaien in de uitzending. En daarvoor koos ik River of Time en In Articulate Speech of the Heart number 2. Het plaatje In Articulate Speech of the Heart nam Van Morrison op en hij zei van, ja, het is eigenlijk vanwege een oud gezegde, wat binnenin je zit, ja, dat is soms de melodie en dat hum je soms wat voor je en dan komen de woorden vanzelf. En dat is eigenlijk wat uit je hart stroomt. Nou, prima. We gaan naar twee nummers luisteren. River of Time dus. En ik zei het In Articulate Speech of the Heart, number 2. Van de Man, Morrison, in de Spotlight. In Shake.

0: Iedere week weer de beste muziek bij Shake. Presentatie Sjaak Zekeris.
1: Ja, luisteraars, we gaan na Van de Man Morrison gaan we door met de cover. Het volgende vaste onderdeel in Shake. Iedere maandagavond

tussen 8 en 9 uur 's avonds. En we hebben deze keer een hele mooie cover van Poco. Want ja, Timothy Smith, de man die toen nog in Poco zat en later naar de Eagles ging, die schreef prachtige songs. Dat deed hij bij de Eagles later ook hoor. Toen hij dus Randy Meisner verving, die daarvoor weer in Poco zat. Trouwens, mooi verhaal. Maar goed, Timothy Smith die schreef in 1975 het schitterende Keep on Trying. En Venice, de gebroeders en de neven die in Venice wonen in Californië. Ja, dat zijn ook geweldige muzikanten en kunnen prachtig Close Harmony zingen. Dit is echt een Close Harmony nummer. En ze schrijven natuurlijk ook eigen nummers, goede eigen nummers. Maar ze hebben een goed coveralbum opgenomen. Dat heet Brunch Buffet. En dat is opgenomen in 2016, alweer een tijdje terug. Maar deze van Poco staat erop. En dat gaan we, en dat kunnen we goed gebruiken in Shake. En het zijn sympathieke jongens. Ik heb er nog steeds contact mee. Hele goede muzikanten, dat vertelde ik al. En ja, ze zijn vooral gespecialiseerd in de West Coast Sound. Daar gaan we dus van genieten in de cover Keep on Trying. Van

0: En ik weet het nog als de dag van gisteren. Want ja, ik keek naar VI. En daar bracht, omdat Danny Vera daar toen nog regelmatig opdracht trad bij VI. Die had er toen nog een podium. En die bracht toen Brian Dunn naar voren. En hij liet dit nummer horen, New Tattoo. Prachtig vond ik het. En ja, ik heb het toen een paar keer in de studio laten horen hier. En ik heb hem toen ook bij andere programma's heb ik hem gehoord en gezien. En ook op Radio 2 gehoord. Dus, maar ja, daarna hebben we eigenlijk niets meer van hem gehoord. Of weinig meer van Brian Dunn. Hij komt uit New York, uit Brooklyn. Geweldig nummer. Ja, mooie stem. En hij had ook wel andere hele goede nummers op dat album staan. Dus ik hoop dat we nog meer van hem gaan horen. We gaan nu door, luisteraars, want wij gaan niet naar een LP. Nee, we gaan deze keer naar een maxi-single. En dat is natuurlijk ook wel een plaat.
1: Het knetterende haardvuur. De krakende, tenenkrommende tik. Blaas is onder de naald. Ofwel in de Shape of Music, tijd voor nostalgie. Oh wee, de LP.
0: Ja, luisteraars, mooi is dat toch? Weer eens een keer een hele oude jingle van stal gehaald. Ik vind het wel wat. Hebben we heel lang niet gedraaid. Ja, we gaan ook terug. We gaan ook heel hard terug. We gaan naar het jaar. Ik ben er heel erg confus van. Leuk is dat toch? Ik ben er even van mijn stuk gebracht, luisteraars. Ja, dit nummer, wat we gaan horen, had in 2015 de hoogste notering in de top 2000. Hij kwam namelijk op 494 toen. Het is een plaat uit, dan moet ik even hard nadenken uit mijn hoofd, 1983, jawel, zeker. En wat zei Jim Keur erover? Ja, hij zei aan het begin van 83, begin van 80 eigenlijk, gingen de werven één voor één ten onder in Glasgow. En het werd een beetje een spookstad. Ik liep hier langs de rivier en het werd steeds triester. En op een bewuste avond in 83 was het een prachtige avond en de rivier stroomde. En iets deed me denken dat dit soort dingen cyclisch zijn. Niets loopt zomaar ten einde. En een week later bedacht onze bassist Derek Forbes dat hartslagritme. En het klonk gewoon geweldig. Meegemaakt voor grote zalen. Het voelde als een stoomschip. Het was echt enorm. En door mijn wandeling en mijn gedachten over de rivier begon ik meteen tekst te schrijven. En binnen een half uur was Waterfront geschreven, luisteraars. En die hoort hier een iets andere uitvoering, maar het blijft toch schitterend. Simple Minds.

0: exciting and entertaining. Get on up. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
1: Ladies and gentlemen,
2: brothers and sisters,
0: the party starts here.
3: Ja, luisteraars, dat waren de Simple Minds. Wat een uitvoering. Ja, is toch een beetje anders dan de single. Ik moet zeggen, als ik heel eerlijk ben, ik zei het net tegen Remco, vind ik de single toch wel mooier. Ik zei vorige week bij Shake, had ik het erover, van nou, als we nou een Nederlandse plaat draaien, dat lijkt me wel een mooie gewoonte dat we dat eventjes volhouden. Gewoon een mooie Nederlandse plaat. Dat we dat eens even volhouden in Shake. En dat is zo'n beetje aan het eind van het programma. En nou, we hadden de vorige keer in live Agda de Munnik. En ik heb er nu weer eentje gevonden van ik denk, dat is een mooie. Van de Counting Crows, oorspronkelijk natuurlijk. Die haalden de bluff bij, omdat ze dachten van nou, dan worden we populairder in Nederland. Want het is oorspronkelijk van de Counting Crows het nummer. En we gaan luisteren naar Holiday in Spain, live.
4: Tijd voor de live track.

Ja, luister, de County Crows en Bluff. In Shake, ja, zo gaan we er hard doorheen. En dan gaan we weer naar de laatste plaat. Zo gaat dat. En dan zijn we mooi op tijd, want Rufus Wainwright, ja, die maakt een prachtige plaat. En daar gaan we mee uit. Eigenlijk tegen de regering van Bush, maar ja, in principe nu nog super actueel. Maar waar het om gaat is, wat een prachtig mooie plaat is dat. En daarom een mooie om mee uit te gaan. En ik zou zeggen, maak er wat moois van. Take care. Going to a town.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
1: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
0: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
2: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
0: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Nee, gauw is dat radio. Roots en raakvlakken.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Come Sunday, non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

0: afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelre Dome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low-Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt.

0: haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Come Sunday. Non-stop jazz bij Gouwestad Radio. Samenstelling Marcel Vos en Hans Sloter. Technische realisatie Arjan Doelman.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer